0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

go. It ain't no country club either.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 24-jarige Amsterdammer heeft 3,5 jaar cel gekregen voor zijn rol bij de overval van 17 augustus 2024 op Julius Siebel in Bataviastad, de tweede toen in 10 dagen. Hij is de man die in de punter in de auto zat te wachten en die na de overval de buitenlandsvangst nam. Dat hij slechts toevallig passagier was en van niets wist, zoals hij zegt, geloven de rechters niet. De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld door op veilige afstand de overvallers aan te sturen en vervolgens de buit veilig te stellen, concludeerden ze. Volgens justitie was hij ook betrokken bij de eerste overval, 8 augustus van dat jaar, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. Die staat wel stil bij het intimiderende geweld bij de tweede zaak. Op het moment van de overval waren veel klanten en personeel aanwezig in de winkel. De overvallers hebben hem bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop leek en met een moker de vitrines ingeslagen, schrijven ze. En vanaf deze week is het eerste deellopen van de verbeterde fietsroute Almere-Lelystad, de doorfietsroute. Alleen merken we daar in Lelystad nu nog niet zoveel van. Het gaat om een stuk vanuit Almere via de Kotterbosweg en het Kotterbospad tot aan het uitkijkpunt Grote Praambult aan de Praamweg. Dat ligt er, maar aan de verlichting wordt nog gewerkt. Als alles goed gaat is 15 mei volgende week vrijdag ook het stuk vanaf dat punt tot de Knaardijk klaar. Daarna wordt begonnen met het laatste traject vanaf de Knaardijk naar Las en Lely. Dat moet allemaal voor het einde van dit jaar af zijn. Beide steden zijn dan verbonden door een 15 kilometer lange verlichte fietsroute met een breedte van minimaal 4 meter. En GOL, de organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, houdt vrijdag 5 juni in samenwerking met Tom's Beach & Surf en de Kubus de 15e editie van de Prokkeldag, het Prokkel Ontmoetingsfestival Lelystad 2026. Een prokkel is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder, aldus organisatoren. Nieuw dit jaar is dat je je vooraf kunt opgeven uiterlijk donderdag 28 mei via www.gol-lelystad.nl/prokkel.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het ziet er vandaag mooi uit in Lelystad. De zon schijnt met enige regelmaat. Er ontstaan stapelwolken en het blijft zo goed als droog. Een paar spatjes regen uit een dikke stapelwolk, die tel ik niet mee. De noordoostenwind houdt het vandaag rustig. Daardoor is het wat aangenamer met een middagtemperatuur van 15 of 16 graden. Na een frisse nacht met een minimumtemperatuur van een graad of 5... krijgen we morgen ook een fraaie lentedag. Het wordt zelfs een paar graden warmer. In de weekend is er ook genoeg ruimte voor de zon en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur gaat verder omhoog. Het wordt in de middag 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Bloem.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
4: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
5: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
3: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooie Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al is het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben tot en met het weekend met vrij stabiel lenteweer te maken in Lelystad. Het blijft zo goed als droog, alleen vanmiddag kan zeer lokaal een licht buitje ontstaan. Het ziet er meestal vriendelijk uit, met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral zaterdag is er veel ruimte voor de zon. Vanmiddag en zondag drijven soms wolken voor de zon. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag is het 17 of 18 graden bij een matige oostenwind. Zaterdag wordt het bijna 20 graden. En dan kun je zonder jas in de middag naar buiten. Zondag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er wel wat meer wind vanuit het oosten. Na het weekend wordt het frisser en verwacht ik vooral maandag een paar nodige buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land. En die staat op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Ook op het Hattemerbroek staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
4: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
3: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouwkoneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om bindende afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooie Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De Stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen, van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben tot en met het weekend met vrij stabiel lenteweer te maken in Lelystad. Het blijft zo goed als droog, alleen vanmiddag kan zeer lokaal een licht buitje ontstaan. Het ziet er meestal vriendelijk uit, met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral zaterdag is er veel ruimte voor de zon. Vanmiddag en zondag drijven soms wolken voor de zon. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag is het 17 of 18 graden bij een matige oostenwind. Zaterdag wordt het bijna 20 graden. En dan kun je zonder jas in de middag naar buiten. Zondag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er wel wat meer wind vanuit het oosten. Na het weekend wordt het frisser en verwacht ik vooral maandag een paar nodige buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land stelt de ochtendspits weinig voor. Er staan een paar korte files, om te beginnen de A50, Apeldoorn richting Zwolle. Bij Hattem 4 kilometer, daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is vrij. En de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
7: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
6: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
8: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
6: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Gisteren liep ik iemand tegen het lijf die me een oude wijsheid vertelde. Als je nou weer eens een relatie ziet mislukken, trek het je dan niet al te veel aan. Doe net alsof het je niks kan schelen, luidde de boodschap. Maar ja, die kerel had makkelijk praten. Ik heb me in ieder geval niet door hem laten overtuigen. Je kunt wel onverschillig doen als er weer een liefde op de klippen is gelopen, maar voor mij helpt dat niet. Ik ben nou eenmaal zo'n sukkel die altijd op zoek blijft naar de ware. En als ik die dan voor de zoveelste keer weer eens niet blijkt te hebben gevonden, ga ik zielig in een hoekje zitten om een gebroken hart te repareren. Een toneelstukje opvoeren kan ik niet. Weet je, soms zou ik niets liever willen dan dat de ware liefde ineens voor mijn deur staat, zomaar vanuit het niets. Ze pakt me dan bij de hand en haalt me weg uit dat saaie leven dat ik nu leid. Maar nee hoor, het blijft voorlopig een one-man-show bij mij thuis. Je hoeft nooit naar een stoel te zoeken, zeg maar, want ze zijn allemaal toch onbezet. Net als ik zelf. In het theater dat het leven heet, ben ik de enige bezoeker. Sterker nog, ik ben ook de enige acteur. Nou, ik hoop echt dat er ooit eens iemand komt kijken naar mijn toneelstuk. De toegang is gratis. Want in je eentje is alles gewoon minder leuk dan met z'n tweeën.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooi Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooi Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben tot en met het weekend met vrij stabiel lenteweer te maken in Lelystad. Het blijft zo goed als droog, alleen vanmiddag kan zeer lokaal een licht buitje ontstaan. Het ziet er meestal vriendelijk uit, met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral zaterdag is er veel ruimte voor de zon. Vanmiddag en zondag drijven soms wolken voor de zon. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag is het 17 of 18 graden bij een matige oostenwind. Zaterdag wordt het bijna 20 graden. En dan kun je zonder jas in de middag naar buiten. Zondag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er wel wat meer wind vanuit het oosten. Na het weekend wordt het frisser en verwacht ik vooral maandag een paar nodige buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evenbron van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij Knobbert Waterberg is namelijk een auto in brand gevlogen. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. En de N50 valt op Emmeloord richting Zwolle bij Kampernoord 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouwkoneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooie Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben tot en met het weekend met vrij stabiel lenteweer te maken in Lelystad. Het blijft zo goed als droog, alleen vanmiddag kan zeer lokaal een licht buitje ontstaan. Het ziet er meestal vriendelijk uit, met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral zaterdag is er veel ruimte voor de zon. Vanmiddag en zondag drijven soms wolken voor de zon. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag is het 17 of 18 graden bij een matige oostenwind. Zaterdag wordt het bijna 20 graden en dan kun je zonder jas in de middag naar buiten. Zondag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er wel wat meer wind vanuit het oosten. Na het weekend wordt het frisser en verwacht ik vooral maandag een paar nodige buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evenbroen van de ANWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa, en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooi Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BMW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen, van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben tot en met het weekend met vrij stabiel lenteweer te maken in Lelystad. Het blijft zo goed als droog, alleen vanmiddag kan zeer lokaal een licht buitje ontstaan. Het ziet er meestal vriendelijk uit, met van tijd tot tijd zonneschijn. Vooral zaterdag is er veel ruimte voor de zon. Vanmiddag en zondag drijven soms wolken voor de zon. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Vanmiddag is het 17 of 18 graden bij een matige oostenwind. Zaterdag wordt het bijna 20 graden en dan kun je zonder jas in de middag naar buiten. Zondag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er wel wat meer wind vanuit het oosten. Na het weekend wordt het frisser en verwacht ik vooral maandag een paar nodige buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evenbron van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En 5 minuten vertraging op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. En er staat daar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De twee zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Een bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, het blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in het midden van het land. Tot beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoeverlaken 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Westervoort rijdt het langzaam over 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouwkoneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent

0: En dat bij Cornel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooie Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen, die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, dus BMW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al is het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De Stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor twee tientjes kan een kind de hele week meedoen, van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Naast de zon is vanmiddag ook bewolking aanwezig in Lelystad. De komende uren kan zeer plaatselijk een enkele stapelwolk uitgroeien tot een licht buitje. Tot en met het weekend blijft het volgens mij toch wel op de meeste plaatsen droog. Bij een matige oostenwind is het eerst 17 of 18 graden. Vanavond neemt de wind af en bij zonsondergang is het een graad of 14. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 6. Morgen is het overwegend zonnig. Met veel zon en een zwakke tot matige wind vanaf het land wordt het in de middag bijna 20 graden. Bij die waarde is een jas niet nodig. Zondag begint met veel zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Na het weekend wordt het frisser en komen vooral maandag een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in het midden van het land. Tot beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken een kleine 10 minuten oponthoud. En de A12 Utrecht richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort staat 4 kilometer file. En dat kost je daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De kracht in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. En 10 minuten oponthoud heb je nog op de A12 van Utrecht naar Duitsland voor Westervoort. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl.

0: EVE is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadsletels. Maar de meer dan 10.000 Lelystedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooi Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooi Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Naast de zon is vanmiddag ook bewolking aanwezig in Lelystad. De komende uren kan zeer plaatselijk een enkele stapelwolk uitgroeien tot een licht buitje. Tot en met het weekend blijft het volgens mij toch wel op de meeste plaatsen droog. Bij een matige oostenwind is het eerst 17 of 18 graden. Vanavond neemt de wind af en bij zonsondergang is het een graad of 14. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 6. Morgen is het overwegend zonnig. Met veel zon en een zwakke tot matige wind vanaf het land wordt het in de middag bijna 20 graden. Bij die waarde is een jas niet nodig. Zondag begint met veel zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Na het weekend wordt het frisser en komen vooral maandag een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evenbron van de ANWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud in het midden van het land, op de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Eemnes 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan de beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land op dit moment. Op het begin de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg bijna 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere. Ter hoogte van Eemnes staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. En de A28, Amersfoort richting Zwolle, bij Zwolle Centrum ook een slecht wegdek. Linkerrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouwkoneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om bindende afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooie Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Naast de zon is vanmiddag ook bewolking aanwezig in Lelystad. De komende uren kan zeer plaatselijk een enkele stapelwolk uitgroeien tot een licht buitje. Tot en met het weekend blijft het volgens mij toch wel op de meeste plaatsen droog. Bij een matige oostenwind is het eerst 17 of 18 graden. Vanavond neemt de wind af en bij zonsondergang is het een graad of

0: 14. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 6. Morgen is het overwegend zonnig. Met veel zon en een zwakke tot matige wind vanaf het land wordt het in de middag bijna 20 graden. Bij die waarde is een jas niet nodig. Zondag begint met veel zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Na het weekend wordt het frisser en komen vooral maandag een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het vooral langzaam op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 9 kilometer. Vanwege slecht wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. Oponthoud is op dit moment een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op deze wegen. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 10 minuten langer over. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 12 kilometer. Op onthoud dus 25 minuten. Vanwege slecht wegdek is de linkerrijstrook weer dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouwkoneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 Lelystedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooi

0: Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al is het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Naast de zon is vanmiddag ook bewolking aanwezig in Lelystad. De komende uren kan zeer plaatselijk een enkele stapelwolk uitgroeien tot een licht buitje. Tot en met het weekend blijft het volgens mij toch wel op de meeste plaatsen droog. Bij een matige oostenwind is het eerst 17 of 18 graden. Vanavond neemt de wind af en bij zonsondergang is het een graad of 14. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 6. Morgen is het overwegend zonnig. Met veel zon en een zwakke tot matige wind vanaf het land wordt het in de middag bijna 20 graden. Bij die waarde is een jas niet nodig. Zondag begint met veel zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Na het weekend wordt het frisser en komen vooral maandag een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er een half uur langer over. Het wegdek is daar slecht. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 13 kilometer door het slechte wegdek. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. De vertraging is nu een half uur. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouwkoneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooie Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten

0: kunnen bouwen. De Stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen, van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Naast de zon is vanmiddag ook bewolking aanwezig in Lelystad. De komende uren kan zeer plaatselijk een enkele stapelwolk uitgroeien tot een licht buitje. Tot en met het weekend blijft het volgens mij toch wel op de meeste plaatsen droog. Bij een matige oostenwind is het eerst 17 of 18 graden. Vanavond neemt de wind af en bij zonsondergang is het een graad of 14. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 6. Morgen is het overwegend zonnig. Met veel zon en een zwakke tot matige wind vanaf het land wordt het in de middag bijna 20 graden. Bij die waarde is een jas niet nodig. Zondag begint met veel zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Na het weekend wordt het frisser en komen vooral maandag een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum is de vertraging inmiddels opgelopen tot 35 minuten. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu een dikke 70 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn ben je een kwartier extra kwijt tussen Hoevelaken en Voorthuizen. De A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad heb je een kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort ook een kwartier extra. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek rijdt het langzaam over 14 kilometer en is de linkerrijstrook dicht. A50 Arnhem-Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En dan ben je ook extra kwijt op de N325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7, morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouwkoneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 ledenstedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooie Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al dus het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Naast de zon is vanmiddag ook bewolking aanwezig in Lelystad. De komende uren kan zeer plaatselijk een enkele stapelwolk uitgroeien tot een licht buitje. Tot en met het weekend blijft het volgens mij toch wel op de meeste plaatsen droog. Bij een matige oostenwind is het eerst 17 of 18 graden. Vanavond neemt de wind af en bij zonsondergang is het een graad of 14. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 6. Morgen is het overwegend zonnig. Met veel zon en een zwakke tot matige wind vanaf het land wordt het in de middag bijna 20 graden. Bij die waarde is een jas niet nodig. Zondag begint met veel zon, maar geleidelijk neemt de

0: bewolking toe. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Na het weekend wordt het frisser en komen vooral maandag een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is de linkerreis ook dicht. A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En ook op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Huissen en Westervoort een kwartier extra nodig. En een klein stukje verderop voor het knooppunt Velperbroek, daarbovenop ook weer 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral nog vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. De N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad.

0: De branche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De vier partijen die niet meedoen aan het nieuwe raadsakkoord, PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben een alternatief hoofdlijnakkoord gepresenteerd en vragen per onderwerp steun. Een aantal punten: geen AZC, geen huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken, geen nieuwbouw Corneel, geen monument in het Zilverpark, afschaffing hondenbelasting, niemand gedwongen van het gas af en opnieuw kijken naar afvalscheiding. Voor de VVD betekent dat bij Corneel en Zilverpark een omkering. De vier hebben 14 van de 37 raadszetels. Maar de meer dan 10.000 Lelystedelingen op hen hebben gestemd, zijn bijna 40% van het totale aantal stemmen, zeggen ze. En met dergelijke verhoudingen wordt het akkoord waar de andere fracties aan werken eerder een meerderheidsakkoord dan een raadsakkoord, vinden de vier. En de gemeente heeft al buiten de raad om binnen de afspraken gemaakt over het uitkopen van partyplayers, maar was daartoe ook bevoegd, zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Mooie Lelystad. De transactie valt volgens het college onder een regeling waarbij de raad 20 miljoen heeft gereserveerd voor grondaankopen die het college zelfstandig mag doen als dat voor de ontwikkelingsplannen van de stad nodig wordt geacht. En als de paardenclub daar blijft, is de kans groot dat juridische en bestuurlijke procedures de gewenste woningbouw dwarsbomen, omdat een gemeente moet toezien op een evenwichtige verdeling van functies in een gebied en in dit geval de erotische club daar niet in zou passen, al dus BNW. Er zouden nu ook al klachten zijn over lawaai, parkeerproblemen en aanstootgevend gedrag, maar de link met de club is niet altijd duidelijk, al is het college. Mooie Lelystad en PVV tonen zich eerder al kritisch over de transactie. En Lelystad krijgt voor het eerst in 2017 weer een huttenbouwweek. Een week dus waarin kinderen onder begeleiding hutten kunnen bouwen. De Stichting Plezier in Flevoland meldt op Facebook de activiteit weer op te pakken. Voor 2 tientjes kan een kind de hele week meedoen, van 13 tot en met 17 juli in de Gondel bij school De Grundel. En voor dat geld krijgen ze ook een lunch en drinken.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Naast de zon is vanmiddag ook bewolking aanwezig in Lelystad. De komende uren kan zeer plaatselijk een enkele stapelwolk uitgroeien tot een licht buitje. Tot en met het weekend blijft het volgens mij toch wel op de meeste plaatsen droog. Bij een matige oostenwind is het eerst 17 of 18 graden. Vanavond neemt de wind af en bij zonsondergang is het een graad of 14. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 6. Morgen is het overwegend zonnig. Met veel zon en een zwakke tot matige wind vanaf het land wordt het in de middag bijna 20 graden. Bij die waarde is een jas niet nodig. Zondag begint met veel zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Na het weekend wordt het frisser en komen vooral maandag een paar buien voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog file op de A28 Amersfoort Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, staat 9 kilometer file. De vertraging is wel flink afgenomen, nog 10 minuten extra nu. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook nog wel voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 6:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Goedenavond, dit is De Week Van, met Heidi en Myron.

0: tonight. Elke week is een bijzondere week. Maar nu is het de week van...
1: De Wereldcocktaildag op 13 mei. En op deze vrijdag 8 mei wens ik je een hele goede avond, René.
2: Goedenavond.
1: Hi. We hebben een beetje een bijzondere setup deze keer, want we klinken wat lager, tenminste. Heb ik het idee?
2: Ja, de stem van Heidi is wat lager geworden deze week.
1: Klopt, klopt. Nou, dat heeft een goede reden, want zij is enorm druk deze maand.
2: Ja, zij is de stad aan het verdedigen.
1: Ja, voor goede reden ook. Dus ja. Wij mogen dit eventjes invullen in de tussentijd. Ja. En we hebben een heel mooi onderwerp hebben we mogen uitzoeken.
2: En dat is?
1: Nou, de Wereldcocktaildag eigenlijk op 13 mei. En je kwam met het idee en niet 10 minuten later had je een heel lijstje had je al klaarstaan.
2: Ja, dat is dan zeg maar mijn autisme. Dat gaat eigenlijk heel goed.
1: Nou, ik vond het mooi om te zien. Dus daar, ik heb alle vertrouwen in dat we iets moois van kunnen maken.
2: Oh, zeker wel, zeker wel. Maar hou jij van cocktails? Want dat is eigenlijk een van de belangrijkere vragen dan natuurlijk.
1: Nou ja, op vakantie kan ik wel van genieten. Maar het is niet dat ik heel erg van de prijs geniet als ik het bijvoorbeeld in Amsterdam doe of zo.
2: Ja, daar hadden we het net al over. Ik ben net natuurlijk in Spanje geweest en daar waren ze maar 4,5 euro.
1: Kijk, dat is wel echt goed te doen. Dan wordt het er ook wel 2 of 3 misschien maar.
2: Ja, dan kun je nog rollend naar huis, zeg maar, voor een redelijk bedrag.
1: Nou ja, voor dat bedrag heb je er misschien eentje in Amsterdam.
2: Wat betaal je in Amsterdam dan voor een cocktail?
1: Ah, ik denk dat het nu wel tussen de 15 en 16 euro is.
2: Ben je?
1: Ja, afhankelijk van hoe gek je het maakt natuurlijk, maar...
2: Dan krijg je dan de fles erbij, of?
1: Nee. Je krijgt ook gewoon zo'n klein glaas, een standaard glaasje, waar je denkt van, nou ja, dat een Red Solo Cup kunnen zijn. En ik was blijer geweest.
2: Oké.
1: Nou, de presentatie zal niet liggen.
2: Nee, dat bedoel ik. Oké, okay. Goed verhaal.
1: Nou, lekker kort.
2: Ja, nou ja, dat. Dat. Maar goed, nee, aan mij zijn cocktails niet besteed.
1: Nee?
2: Ik vind het te zoet.
1: Daar kan ik me ook wel in vinden.
2: Ik bedoel, in mijn jeugd, heel lang geleden... Toen liepen er nog dino's rond hier in de wijk. Toen zaten we al eens aan de Malibu met ananassap.
1: Dat moet je even uitleggen. Malibu met ananassap.
2: Ja, dat is ananassap. Dat is hartstikke lekker.
1: Maar ik kan me niet bij voorstellen. Ik kan dat vodka jus of dergelijke ken ik wel, maar met Malibu.
2: Malibu met ananassap.
1: De kokos met ananassap.
2: Ja. Het groeit allebei aan de boom en hoog.
1: Dus ja,
2: op zich kan het.
1: Ik zou hem even moeten proberen. Nee,
2: ik zou het gewoon eens proberen. Meestal gebruik ik Malibu met jus de dans en zo. Dat is Malibu jus. Malibu met ananassap. Ik heb dat gedronken in een discotheek op Texel.
1: En Texel ook?
2: Ja, op Texel.
1: Een bijzondere plek voor Michael Adenas.
2: Ah ja, prima. Het zat volgens mij in een of andere kelder, dus je daglicht kwam er al niet.
1: Oké. Okay.
2: Maar daar hebben wij flink aan de Malibu met ananassap gezet.
1: Ja, en waren dat tientallen? Of,
2: laat zeggen, het was happy hour.
1: Ja, oké, okay. Nou ja, dat...
2: ging best hard.
1: Ik kan me nu niet veroorloven, maar ik hoop tot die tijd dat het niet zo'n gat in de portemonnee opleverde.
2: Nee, toen nog niet.
1: Nou, mooie tijd, mooie tijd.
2: Toen was het nog leuk.
1: Nou, kijk, dan kunnen we in ieder geval even focussen op het heden en nou. En gaan we toch met eentje komen. En die moet jij ook een beetje uitleggen. Want ik lees Kokomo van de Beach Boys.
2: Kokomo van de Beach Boys, ja. Komt uit de film. Cocktail.
1: Kijk.
2: Tom Cruise.
1: Nou, daar komt hij dus vandaan.
2: Dus. En daar zat hele leuke muziek in die film. Waarom?

0: We hebben geluisterd naar Kokomo. Of Kokomo. Kok.
1: Nee, het ligt niet, aan die, niet aan de, in het oosten, zeg maar.
0: Nee, oké. Okay, ik moet een beetje wennen. Mijn topo is niet zo heel goed. Maar goed, daar, gelukkig zit ik daar niet verder voor. Ik ben hier om het verder te presenteren. Met een leuke verrassing. Want we hebben zo meteen een beller.
1: Ja, wij gaan zo meteen iemand stalk bellen.
0: Mm-hmm. Heel goed stalken.
1: En die weet heel veel van cocktails, als het goed is.
0: Ja, en ik ben wel een beetje benieuwd, want hoe ver zou dat zo verder gaan? Want ik denk van, nou, ik ken er 2 of 3. Op welk niveau ben ik dan qua cocktailmaker?
1: Nou, ik heb thuis een cocktailboek.
0: Mm-hmm.
1: En die is een paar 100 pagina's. Dus er zijn er meer dan 2.
0: Ik denk dat ik maar beter even mijn mond houd daarin.
1: Hoeveel ken jij, hoeveel kun je daarop noemen?
0: Sex on the Beach, ja. Mojito, Tequila Sunrise, Bloody Mary.
1: Ja.
0: Blue Curaçao, is dat ook nog?
1: Ja, is ook een cocktail.
0: Wel, mag
1: ja.
0: wel.
1: Ja, het is ook een drankje, maar ook een cocktail.
0: Ja, ik dacht... En dan wordt het al lastig eigenlijk.
1: Pina Colada, Manhattan, Sweet and Sour...
0: Mm-hmm.
1: Wat hebben we nog meer? Ponche Cuba. En zo, Cuba Libre. En zo, is ook
0: ja, oké.
1: Dus er zijn er heel veel. Maar ik heb geen idee wat erin zit.
0: Nou, ik dacht ook gewoon van, ja, dan heb je rum en cola bij elkaar. En dat is de Cuba Libre, volgens mij, wat ik weet.
1: Ja, dat is Cuba Libre.
0: Nou ja, zo kan ik het ook wel doen, ja.
1: Ja, als je met 7-Up hebt, geen idee hoe het dan is.
0: Nee, dan gaan we net expert vragen. Maar dat komt zo meteen erbij.
1: Daarom.
0: Ik kan in ieder geval nog even oefenen met de namen. Want de volgende die er alweer klaar staat is tequila.
1: Enige echte.

0: De Mojito-song van Robert Abigail. Had jij hem al eens gehoord?
1: Jawel, dat deuntje, maar ik wist niet of het Robert Abigail was.
0: Ja, nee,
1: ja. Ik het zeg.
0: Ja, toch.
1: Ja, het scheelt een chassammetje en dan weet ik in ieder geval wat ik gewoon kan zoeken.
0: Hij staat in de lijst, hè? Je kunt zo kopiëren en plakken.
1: Ja, dat is fijn. Geen
0: probleem.
2: Deze week is onze gast...
1: Ja, want we hebben namelijk Bjorn van Van der Valk hebben we even aan de lijn. En die is een echte shakermaker, heb ik me weten te vertellen. Kijk, en volgens mij is dat een leuk complimentje. Hi Bjorn, kan je ons horen?
3: Hi, ja, ik kan jullie horen, ja. Ja, het is een leuk complimentje, ja.
1: Kijk, goed om te horen. Hey, ik had het net over de 3 cocktails die ik kon opnoemen. En is mij net verteld dat er een stuk meer zijn. Kan je dat ook bevestigen? Zat ik er heel erg naast.
3: Ik weet niet welke cocktails jullie besproken hebben, want ik ben net even erin geschoten, zeg maar. Maar er zijn heel veel cocktails.
0: Ja, we hadden het natuurlijk net over de meest bekende, hè? De Sex on the Beach, de Mai Tai, dat soort cocktails.
3: Ja, maar
0: Sweet and Sour, ja goed, er zijn er honderden.
3: Kijk, je kan van de sours kan je er natuurlijk een aantal maken. Hè? De meest bekende, de Whisky Sour en de Amaretto Sour natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: Er zijn ook wel cocktails die bij ons in de Skybar serveren.
0: Ja.
3: Ja, goed, en daarnaast heb je nog... De mojito's in varianten. Je hebt de Sex on the Beach, die heb je al genoemd. Je hebt Cosmopolitan. Je hebt Old Fashioned. Er zijn best wel veel cocktails.
0: Maar als je dan zeg maar een selectie maakt van cocktails, om ze op een cocktailkaart te zetten, is dat dan dat je zegt van nou, ik selecteer het op basis van een van de basisingrediënten? Of hoe moet ik dat zien?
3: Kijk, de cocktailkaart die wij bij ons in het hotel hebben, bij ons in Skybar. En ik ben ook bezig met een cocktailkaart zo beneden in het restaurant. Het zijn wel de cocktails die het meest voor de hand liggend zijn. En dan heb ik het over een Porta Martini, Espresso Martini, de Mojito, Sex on the Beach, Old Fashioned, die hebben ook op de kaart staan. De sours, ja, dat zijn eigenlijk wel dan moet ik niet de Paloma vergeten. En de Negroni. Ja, dat zijn wel de meest toegankelijke en meest herkenbare cocktails die je in de hotels wel ziet. Kijk, ja. Natuurlijk in de echte cocktailbarren was er natuurlijk alle kanten op.
0: Mm-hmm.
3: Met luchtbellen met rook erin. Dat is gewoon. Fantastisch natuurlijk. Dit is voor ons niet een cocktail om te doen nog.
0: Nee, maar als je dan die cocktailkaart hebt samengesteld, is het dan dat je... want ik neem aan dat jij er niet elke dag bent om die cocktails te maken.
3: Nee, ik ben er niet elke dag om die cocktails te maken. Maar we hebben een team in onze Skybar staan die wel degelijk verstand heeft van cocktails.
0: Mm-hmm.
3: Zij kunnen gewoon aan de hand daarvan gewoon de cocktails maken die we op de kaart hebben staan.
1: Oh, maar ze kennen ze dus niet uit hun hoofd. Dat, ze kunnen dit er niet zo bij pakken van, oh ja, dat doe ik even in 3 stappen, joh.
3: Dat kunnen ze wel. Alleen het gevaar is met bepaalde cocktails dat een bepaalde verhouding toch echt wel heel nauw liggen.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, je moet daar wel je mensen op trainen. En dat gebeurt wel.
1: Oké, en is er dan ook een bijzondere school waar je naartoe gaat? Of een cursus dat je eerst moet volgen voordat ik met mijn cv naar je toe ga bijvoorbeeld?
3: Ja, waar ik hem heb gedaan is bij de Bols Academy.
0: Mm-hmm.
3: Dan praat ik al over best wel wat jaren terug. De Bols Academy die is destijds bij mij gewoon binnengekomen. Waar wij dus als jonge mensen die het leuk vonden om cocktails te maken daarop en konden schrijven. Ja, die hebben dus ons dus wel getraind van ja, je moet echt wel gaan afmeten qua dranken. Je kan het wel op gevoel doen en heel veel mensen kunnen dat ook op gevoel doen op basis van ervaring. Cocktails die luisteren wel nauw in verhouding.
0: Ja. Maar waar ik dan ook zo benieuwd naar ben... Kijk, je hebt natuurlijk hardlopers, je hebt minder hardlopers... maar ik neem aan dat er in de zomer andere cocktails gedronken worden dan in de winter.
3: Ja, dat valt wel mee eigenlijk. Natuurlijk heb je in de zomers heb je wat de frissere varianten, zeg maar. Mm-hmm. Die noemde al de Sex on the Beach en de Mojito. Ja, natuurlijk. Dat zijn in de zomer zijn dat natuurlijk wel wat frissere cocktails die je dan wil drinken op je terras bij ons in de Skybar. Maar die worden ook wel gewoon in de winter worden die ook zeker wel besteld.
0: Oké, het is niet zo dat je zeg maar een cocktailkaart hebt voor de winter en voor de lente en noem het allemaal maar op.
3: Nee, dat is niet echt aan de orde. Ja, je kan dat wel doen, maar dan kun je gaan denken aan misschien een cocktail van de maand. Mm-hmm. Die dan bij het jaagtijden hoort. Dus ja, daar kan je wel naar kijken, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Oké, okay, ja, ik ben ook heel eventjes benieuwd hoe het dan gaat met bijvoorbeeld bepaalde trends of iets. Bijvoorbeeld als je iets nieuws op TikTok hebt. Beïnvloedt dat het ook? Is dat dan misschien het gast in één keer denken van ja, ik wil deze hele bijzondere cocktail die misschien nog maar een maand bestaat of zo?
3: Dat zijn wel dingen waar je naar kijkt. Het zijn wel dingen waar je mee bezig bent. Maar ja, goed, binnen ons concern ben je ook wel aan het kijken van ja. Wat is de handelingssnelheid daarvan? Dus je hebt wel een bepaalde omloopsnelheid heb je daarin nodig. En, mm-hmm. Je moet daar wel echt wel op trainen en daar ook voort gaan beduren. Ja, dat is wel heel leuk om mee bezig te zijn. Maar ja, het blijft ook wel lastig. Omdat die trends die gaan van de een op de andere. Dus op het moment dat je een trend te pakken hebt. Dan ga je alweer over in de andere. Dus.
1: Ja, dat kan ik begrijpen. En in zoverre. Je hebt het net natuurlijk ook over rook en bubbels die erbij komen kijken. Dus dan wordt het natuurlijk ook wel heel wild.
3: Ja, dan wordt het wel echt een heel wild. En bartender, mixology. Dat zijn echt wel hele specifieke beroepen. En als je dan kijkt naar een W-hotel bijvoorbeeld. Die hebben daar gewoon echt specialisten in die daar dagelijks mee bezig zijn. Wij zijn er wel mee bezig. En ook zeker dagelijks. Alleen het is niet zo intens als dat je bijvoorbeeld in een Randstad hebt. Als in een Amsterdam bijvoorbeeld. Daar mm-hmm. heb je gewoon echt bartenders die daar gewoon elk moment van de dag continu mee bezig zijn om cocktails te bedenken en te fine-tunen.
0: Oké, en qua niveau, zijn er ook wedstrijden en zo om je te kunnen meten met anderen?
3: Zeker. Er zijn zeker wedstrijden in. Ik weet dat de Bols Academy daar wedstrijden in heeft. Mm-hmm. Daar zijn zeker wedstrijden in.
0: Ja, ik meen mij te herinneren dat vroeger op de Horecava ook nog wel cocktail shake wedstrijden gehouden werden. Volgens mij is dat van de laatste jaren is dat wel weer wat minder geworden.
3: Ja, dat is de laatste jaren wel minder geworden. Maar dat heeft denk ik ook wel een beetje met de tendens in de horeca te maken. Het is natuurlijk wel echt wel een vak, zeg maar. Mm-hmm. Je moet gewoon dedicated zijn om dat te doen. Kijk, als je echt een hele goede bent, dan ligt de wereld natuurlijk voor je open. En grote hotels willen je. Maar daar is de spoeling op dit moment best wel schaars in.
0: Ja. Dus het is wel een goede carrière stap als je in de horeca zit.
3: Het zou, ik zou het voor de jeugd zou ik het wel een hele goede stap vinden om zich daar meer in te gaan verdiepen.
0: Ja, goed personeel is sowieso wel lastig te krijgen natuurlijk. En dat soort toppers is natuurlijk helemaal dun gezaaid.
3: Ja, dat soort toppers zijn inderdaad dun gezaaid. Iedereen die wil dat natuurlijk heel graag. Het is maar net of je er ruimte voor hebt en wat je ermee kan doen.
1: Ja, misschien zitten toekomstige shakers zitten nu te luisteren en die denken van, ik zie hier op zich wel wat in. Kan ik hier wel wat mee verzinnen? Heb je misschien wat tips waar ze misschien mee kunnen beginnen? Ik snap dat je als 8-jarige misschien niet gelijk aan de drank daar misschien aan mag zitten. Ja. Maar hoe kan je beginnen als een zesdeling?
0: Een beetje lastig als je als 8-jarige je belt bij de slijter. Van, doe mij even een paar flessen.
1: Ik vind het zo leuk, joh.
3: Die gaan natuurlijk bij de slijter niet meekrijgen. Maar als je het leuk vindt om mensen te

0: Zeker.
1: Maar dat is op zich geen slechte kant van het vak, denk ik.
2: Nee, dat moet wel leuk zijn, inderdaad.
0: Dat is geen slechte kant van het vak. Nou, kijk, überhaupt, of je nou cocktails doet, of dat je in de keuken staat, of dat je bijna arrangementen samenstelt. Mm-hmm. Ik denk dat alles valt en staat bij proeven. Hoe proeft een wijn bijvoorbeeld? Maar ook ja, een sterke drank. Je moet gaan leren te proeven om door die alcohol heen te proeven wat de smaken zijn van de drank. Als je dat heel goed onder de knie hebt, ja, dan denk ik dat je al een heel eind bent.
1: Dat denk ik ook, absoluut. Mijn hotelschoolleraar voor mijn drankenkennis heel erg dankbaar dat hij destijds de hele klas geleerd heeft om wijnbestanddelen te leren drinken.
0: Ja.
1: En op die manier dus ook de verschillende smaken in een wijn te herkennen. Dus je wijnsteenzuur apart, je alcohol apart. Alcohol zo vermengd met water is zo vies.
2: Jeetje.
1: Dat is echt niet lekker.
2: Ik kan me alleen maar voorstellen hoe lam hij moest zijn naar al dat werk nakijken van die studenten.
1: Nee. Hij was echt een toffe gast. Ik kan me nog diverse lessen herinneren gewoon op het terras. Zeg maar, het was mooi weer.
2: Dat is een mooie vent.
1: Maar dat soort herinneringen zou jij ook wel hebben, denk ik, van je schooltijd.
0: Ja, 100%. Ja. 100%. Ik heb de laatste opleiding die ik genoten heb, echt op smaakprofielen was wijn level 3. En dan ga je gewoon echt diep in op smaken. Ja. En echt door op smaken. Ja, goed, als je dat ook gaat toepassen op je cocktails.
1: Ja, precies.
0: Als je verder moet, Campari's, noem alles maar op.
1: Ja.
0: Echt onder de loep gaan nemen en de tijd ervoor gaan nemen van ja, wat zijn dan die onderliggende smaken achter de alcohol. Dan denk ik dat je een heel eind bent.
1: Dus dat is uiteindelijk de gouden tip. Leer te proeven wat er achter de alcohol zit.
0: Ja, dat heb ik toevallig, dat is wel grappig, want ik heb toevallig vandaag met een stagiaire van mij erover, die moest dan een 5-gangen wijnarrangement samenstellen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik zeg, weet je wat we doen? Ik zeg, we pakken de wijnkaart en gaan we even ruiken.
1: Ja.
0: Ja goed, en dan kun je een spiegel erbij gaan halen met veel smaaksoorten en wat dan je zoet, zuur, zout, bitter, dat soort dingen. Mm-hmm. Waar komt het dan vandaan? Ja goed. Als je dat dus inderdaad ook in je cocktails gaat toepassen, dan kun je naar hele mooie cocktails gaan. En dan kun je ook inderdaad voor jezelf misschien wel nieuwe cocktails op de kaart gaan zetten en gaan bedenken.
2: Ik klink gewoon een scheikunde dit.
0: Ja, nou, het is ook echt zeker scheikunde. Want wat ik zelf de moeilijkste cocktail vind om te maken, en dat is ook eigenlijk de enige cocktail waar ik ook echt wel de maatbekers erbij pak, is de Negronis. Negroni bestaat gewoon puur uit 3% delen met alcohol. Goed, als je daarin de verhouding gewoon niet goed hebt, ja, dan is hij gewoon niet te drinken.
1: Nee.
0: Want dan is de alcohol dusdanig overheersend, wat gewoon, ja, dat is gewoon niet lekker. Een goede cocktail is gewoon, ja, je hebt alcoholhoudende dranken, maar de alcohol moet niet overheersen.
1: Nee, precies.
2: Ja, dat snap ik.
1: Het moet elkaar in harmonie aanvullen.
0: Ja, nou dat. Ja, precies dat.
1: Ja. Klinkt toch wel een beetje scheikunde.
2: Ja, heel erg, ja.
0: Ja, het is 100% scheikunde. Ja. Absoluut.
2: Nou, ik vind het netjes, maar dan weet ik dus wel dat als ik langskom en het even lastig wil maken, moet ik gewoon iedereen vragen om Negroni.
0: Dat zou je zeker kunnen doen. Maar vraag dan zeker naar mij.
2: Oké, nee, dan hou ik je er even aan.
1: Helemaal goed.
2: Nou, ik vond het. Ik heb heel erg veel geleerd over dit gesprek in ieder geval. Dus daarbij wil ik je in ieder geval heel erg bedanken, Björn, dat je dit met ons wilde delen. En ik heb in ieder geval wat meer geleerd. En ik hoop ook dat de luisteraar die misschien nog wil beginnen met het shaken. Of misschien hetzelfde denkt van, pap, mam, het klinkt misschien raar, maar ik wil er toch eentje voor mijn verjaardag. En anders kan je dus bij Van der Valk langs om toch even te vragen naar Björn. En misschien wilt u wel even helpen.
0: Zeker, dat mag. Ja. Iedereen is van harte welkom om daar eens naar te vragen.
2: Kijk, helemaal goed. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor vanavond. En wie weet tot ooit, dan kom ik ervan genieten.
0: Laat het maar even weten.
2: Kijk, super. Hey, dankjewel, hè.
0: Oké, dank je.
2: Spreek je.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Tequila Sunrise. Dat waren de Eagles van het album Hell Freezes Over. En je hoort het aan het begin. Ze zijn nooit gestopt, ze hebben alleen 20 jaar vakantie gehouden.
1: Ja, ze hebben het in ieder geval weer een beetje bijgelegd, toch?
0: Ja, toch, dat dacht ik wel.
1: Beetje cynisch, maar ja.
0: Hey, blik op de klok, zeg mij dat, dat het nou jouw winkeltje is.
1: Jazeker, ik heb één nummertje hiervan uitgezocht en die kon ook niet ontbreken.
0: Niet echt.
1: Nee, het is namelijk degene die lekker Pina Colada, weet je. Je weet precies waar het over gaat, alleen je kent de titel niet, want dat is Escape van Rupert Holmes.

0: weet je wat nou het leuke is? We hebben het alleen maar over cocktails vandaag, hè?
1: Ja, dat is zeker waar.
0: We hebben liedjes met cocktails erin.
1: Mm-hmm.
0: We hebben bandnaams met cocktails.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee wat erin zit.
1: Ja, maar dat houden we ernaast. Het gaat eigenlijk gewoon puur om het thema.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dat is goed gedaan.
0: Want ik heb er eentje klaarstaan.
1: Oh.
0: Dat is een cocktail. Ik heb geen idee wat erin zit. Horeca, hè? Ja, ik was geen cocktail.
1: We hebben het er net uitgebreid over gehad. En in zoverre, we weten dat het de scheikunde is.
0: Ja.
1: En alcohol, en daar laten we het bij. De mooie namen, die mogen cijfers zinnen.
0: Ja, en wat er dan in zit, ik durf het niet te zeggen. Wat zit er in een Mai Tai?
1: Ik denk dat ik dat niet wil uitspreken zonder gecanceld te worden.
0: Ik denk dat er female intuition in zit.

0: Cocktail van de Postman.
1: Ja, de ex van Anouk.
0: Serieus?
1: Ja, hij is de vader van een van haar 80 kinderen.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Jawel.
0: Dat had ik nooit verwacht.
1: 1 of 2, Vincent.
2: Ik was er niet bij.
1: Oké. Okay.
0: Hoe kan dat nou zo'n vakantievibe zijn als het uit Nederland komt?
1: Ja, ja, ja, het is hartstikke Nederlands.
0: Ik vind het wel leuk dat het wel de hele tijd een beetje een vakantievibe heeft. Dit is een beetje een Jamaicaanse vibe, dan meer reggae. En daarna een beetje wat meer dat Ibiza-gevoel. Je weet het wel van het uitzoeken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het wordt natuurlijk alweer hartstikke druk. Hè. Het hoofdprogramma komt
1: maar
0: er
1: alweer. Wat, het hoofdprogramma. Je legt de lat wel heel hoog, zeg.
0: Ik dacht, de rust die is nu echt verbroken.
1: Dit is het minste programma met inhoud. Dus wat dat betreft komt het wel helemaal goed. Maar je had het net over reggae, over vibes en dat soort dingen. Maar wat dacht je van deze vibe?

0: En deze vibe is dan natuurlijk van Jamiroquai. Hot Tequila Brown heet het.
1: En daar doen we er lekker mee, want het is alweer redelijk laat, hè?
0: Ja, ja, we gaan er nog één doen. Zometeen na 8 uur hier natuurlijk luidt je weekend in. Het gespuis is allemaal al binnen. Ik blijf nog even zitten.
1: Nou, kijk, dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren naar de week van. Wauw.
0: Moeilijk
1: voor de eerste keer is dat inderdaad wel lastig. Ja, Heidi doet het natuurlijk al een stuk handiger.
0: Ja.
1: Wil ik je in ieder geval bedanken voor de tijd. En voor de jongens van zometeen luidt je weekend in. Veel succes.
0: Gaat lukken. We hebben er nog eentje die te maken heeft met de cocktails.
1: Ja.
0: En over 2 weken is de week van terug. En dan zit Matthijs hier in plaats van Heidi.
1: Dan doen we dit samen, ja.
0: Dan hebben wij er nog eentje. En dat is Salsa Tequila. Tequila.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dit is Luid Je Weekend In op Radio Lelystad. Did you know the-

0: Goedenavond.
1: Je luistert naar Luik je weekend in. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: Ja, en die zeggen op, wat is het eigenlijk, 8 mei, een hele goede avond René Pol.
3: Een hele goede avond René Pol.
2: Een hele goede avond Vincent Krap.
3: Gekker Jeroen.
2: Een goede avond, Jeroen.
4: Goedenavond.
2: Goedenavond, Wendy van Dijk.
5: Hi, goedenavond.
2: Hey, René, waar is Jeroen?
3: Ik heb vanmorgen ge-sms'd naar hem.
2: Ja,
3: en ik heb hem een hele fijne reis gewenst.
2: Hij is op vakantie.
3: En veilige kilometers, ja. Hij is naar huis.
2: Unterweg.
3: Hij is naar huis.
6: Bon voyage.
3: Ik denk dat hij inmiddels wel in Zweden zit.
2: Ja, onderweg naar Zweden is
3: hij,
2: hè?
3: Ja.
2: Ja. Oh,
3: hij
2: ja,
3: is dus elandjes knuffelen.
2: Hij is er ook niet bij vanavond dan?
3: Nee.
2: Autorijdend lukt nog niet.
3: Nee, die Comrex onderweg, ding dat lastig wordt.
6: Via de sms.
3: Met zijn duur, hoor.
2: Ja,
5: ik wou net zeggen, via de sms.
2: 17.000 kilometer verder.
3: Hij heeft een telefoon waar je dus alleen maar Snake kan spelen.
5: Ja,
3: of
5: dat
3: kan,
5: zei hij vorige week inderdaad.
6: Of gewoon kan bellen waar hij voor bedoeld is. Ja. Ja,
5: op zich. Ik zei nog, wat is dit voor ding? Ja, dat is mijn telefoon. Ja. Oh.
3: Daar kun je mee bellen. Huh? Huh? Bellen?
5: Doe je dat nog?
6: Dat is een bananafoon.
3: Ja, bananafoon heeft hij inderdaad, een gele.
2: Hey, en Wendy, jij dacht, ik moet die toch zijn, weet je wat? Ik ga gewoon de hele uitzending blijven.
5: Ja, waarom niet?
2: Gezellig.
5: Ja, toch? Vond
2: ja,
5: ik ook.
2: Ja, hartstikke leuk. Hey, ja, waar kennen de mensen jou eigenlijk van kennen? Stel dat ze nu intunen en denken, wie is die vrouw?
5: Autoschade, misverkiezingen, ja, wat nog meer.
2: En die combinatie kan ook.
5: Die combinatie is gewoon perfect.
3: Misverkiezing met schade.
5: Ja, dat gebeurt ook nog wel eens.
6: Was een missertje.
3: Ja, precies.
5: Was de boem.
2: Goed, leuk dat je aan de andere kant zit. Luister, dit is nou die vrijdagavondshow. Tot de klok van 11 uur zijn we bij je. Met leuke muziek. Iedereen heeft muziek ingeleverd vandaag, nee?
3: Ja, deze was allemaal keurig op tijd ook.
2: Ja, we waren op tijd.
3: Ik was heel blij.
2: Ja, oké. Okay. Nee, zelfs Megan heeft muziek ingestuurd. Weet ze helemaal niet, want het was van vorige week, dacht ze. Maar die staat gewoon ook deze week erin.
3: Dus oh, welke is dat dan?
2: Dat staat erachter. Stond erachter.
3: Ik wou zeggen, oh, stond.
2: Ik heb het er netjes achter gezet. Oh. Een hele grappige, want dat is een heel onbekende.
6: Je moet ook opslaan, hè?
2: Iets met een circus.
6: Oh.
2: Waar is dat ding?
6: Nee, iets met paniek.
2: Ja, Panic at the Disco.
3: Oh,
2: ja,
3: die. Dat is derde uur, toch? Uit mijn hoofd?
2: MR. Ja, tweede uur.
3: De tweede uur.
2: Ja.
3: Tweede uur na de pauze.
2: Ja. Alle reden om te blijven luisteren. In ieder geval tot de muziek van Megan geweest is. Want het is een nummer die ik had volgens mij nog nooit gehoord. Vincent, ken jij dit?
3: Vast misschien. Ja.
5: Misschien.
3: Zat bij mij gewoon in de database, dus ik ken hem.
2: Jij kent hem ook?
3: Tuurlijk.
6: Jij maar kent alles van jouw database? Alles?
3: Ja.
2: Hey,
3: alles? Alles.
2: Mocht je nou zitten te luisteren...
6: Ja, ik geloof je niet.
5: Ik voel een uitdaging.
3: Ik kan ze niet allemaal uit het hoofd roepen wat erin staat. Maar alles wat erin staat, heb ik gehoord.
5: Ja, maar jij hebt, als je het hoort, dan weet je het.
3: Ja.
5: Ja. Hm. Geen hipster met jou.
6: Dat nee, sowieso niet. Nee. Als jij zei die in je team zet. Maar.
5: Ja, dan wel. Oké, dan wil ik het wel doen, ja.
3: Eén keer per jaar in Corneel, hè, dan mag het wel.
2: Je moet Hitster NL met hem spelen, dan ben je sowieso.
3: Ja, dat
6: maar ben je al gevraagd voor een nieuwe editie van Hitster?
3: Hitster. Nee.
6: Dat jij gewoon de vragen opschrijft.
5: Oh, ja.
2: Gevraagd voor een nieuwe editie van Hitster.
5: De Flexible-editie.
3: Maar dat vind ik niet leuk, die vragen bedenken. Ik wil gewoon meedoen.
2: Hey,
3: dat mag me niet.
2: Stel nou, hè, je hoort deze muziek. En je heet Pablo. Dan moet je nu keihard lachen. Hier zit namelijk echt een heel verhaal achter. Wij mochten afgelopen dinsdag samen op een podium staan. En daar had de organisatie tegen ons gezegd, nou, jullie moeten stoppen. Nou, dit nummer hebben we een paar keer ingezet en nog een paar nummers. En we hebben
3: een keer
2: zo even gemaakt. Nou, dat stoppen was er niet echt bij. Maar het was wel echt super gezellig weer met Pablo op een podium staan. Dus ik dacht, ja, dan moet ik hem er sowieso in knallen. Want de I Got a Feeling, dat was het gevoel dat we op ons kop gingen krijgen.

0: Komt-ie. Ja, dat is het moment dat je thuis ook even mee kan doen, hè? Met de woehoe van de Black Eyed Peas met I Got A Feeling.
1: Of op je werk.
0: Of, ja, het kan ook gewoon zijn
1: of
0: dat je aan het werk
1: bent. Of op de snelweg. Of ja? Tijdens strijken. Ja.
0: Ja, denk je dat de mensen luisteren?
1: Niet doen, strijken en snelweg. Dat...
2: Ja, dat zou heel bijzonder zijn als je dat tegelijk kan.
1: Ja, in je campertje.
3: Gaat wel lekker snel.
0: Ja. Ben je zonder gelijk een stigma ervan te maken? Doe jij thuis strijken?
2: Nee.
0: Nee?
2: Ik heb geen strijkbout.
1: Is te zin.
2: Nee. Nee, ik doe echt niet aan strijken. Mijn moeder deed vroeger altijd zelfs de dekbed overtrekken, strijken en alles. Dat ik echt dacht, mam, alsjeblieft.
0: Theedoek ook?
2: Ja,
3: dat
2: ook
3: deed mijn schoonmoeder ook.
1: Ja, maar weet je hoe lekker strijken. Het is om onder een glad gestreken dekbed te gaan liggen?
3: Strijk jij hem dan?
1: Nee, zeker niet. Maar het is wel lekker.
2: Ja, maar een schoon bed is een schoon bed. Dat is toch
1: goed? Ja, nee, dat
2: maakt toch niet
1: schoon
2: uit of het gestreken is.
3: Het is altijd lekker.
1: Ja. Maar wrinkle-free is ook heel fijn.
2: Ja, maar hoe snel zitten er wrinkles in?
1: Daar gaat het niet om.
3: Oh, ik heb inmiddels een leeftijd dat ik niet meer wrinkle-free ben. Dus,
1: nee, oké. Okay. Nee, nou, misschien moet ik jou strijken.
2: Nee, maar het voordeel bij mij is... mijn man die zit natuurlijk in de auto schade, dus die hoeft geen bloesjes te dragen.
1: Oh.
2: Ja, dat ook wel. Beetje plamuur er aan.
1: Hij strijkt.
3: hij strijkt het glad of het deukt het uit. Eén van de twee.
0: Ja, dat heeft voordelen natuurlijk, ja.
3: Maar doe jij dan strijken, Matthijs?
0: Zeker, ja, ik strijk alles thuis. Ja, ja,
1: alles, ja? Theedoek?
0: Ja, nee, niet theedoek. En dat, nee. Oh, nee. Ook geen berggoed. Nee, mijn kleding en die van de rest, als, op verzoek.
1: Alleen jouw kleding? Ja.
0: Nee, oh. Nee, op verzoek. Ja,
2: ja, alleen die van mij.
0: Nee, over het algemeen, ik strijk mijn kleding eigenlijk altijd al zelf. Weet je wel, dus ik heb dat altijd blijven doen zelf.
1: Ja, kleding geleerd zelf gedaan.
3: Ja, nee, dat ken ik. Ik bedoel, als je in de horeca werkt, moet je.
0: Ja?
3: Ja, simpel zat, dus... Maar totdat mijn vrouw en ik de afspraak kregen van... jij strijkt, ga ik dat doen. Nou, zo gezegd.
0: Jullie gingen samenwerken?
3: Ja.
0: Is dat dus, het geheim? Want jullie zijn ook al 240 jaar getrouwd.
3: Bijna. Eind van het jaar, 240 jaar.
0: Als je luistert, ben je ook sorry.
3: Ja. En die luistert toch niet. Dus ik kan het rustig zeggen.
0: Ja.
3: Dus, nee, op een gegeven moment dan ga je samenwonen. En dan denk je van, nou, als jij nou alles doet, doe ik niks. Dat werd niet echt heel erg gewaardeerd, zeg maar.
2: Nee.
3: Dus toen was het wel van, ga jij ook maar wat doen? Nou ja, dan ga je wat doen. Dus dan ga je het huishouden een beetje verdelen.
0: Ja, welke smoes bedacht jij dat je niet hoefde te strijken dan?
3: Nou ja, ik moest er altijd heel voorzichtig in zijn. Want ik strijk beter dan mijn vrouw. Oh. Dat zegt ze zelf ook, hè? Mijn schoonmoeder zei dat ook. Die streek echt werkelijk de zakdoeken, de theedoeken, de hele rattenplan. En die zei ook van, wie heeft dat gestreken? Ik. Oké, heb je goed gedaan. Dus dat... Ja, maar ja, wat ik je zeg, als je in de horeca werkt... heb je bloesjes over in je overhemden en dat moet allemaal gestreken zijn.
0: Ja, tuurlijk.
3: En je broeken, maar niet alleen je broeken geperst.
0: Niet alleen in de horeca, hoor. Er zijn meer plekken waar gewoon mensen hun kleding gestreken hebben.
3: Ik werkte in de horeca, dus daar moest dat gewoon.
0: Ja, ja, ja.
3: En, maar goed, mijn vrouw die strijkt nu en die strijkt al jaren. Ja, en als ik het moet doen, dan doe ik het.
0: Ja. Als ik het moet doen,
3: ja.
2: Dan doe ik het.
0: Ja. En komt dat dan voor?
3: Mes op mijn keel, pistool op mijn hoofd. Dan wil ik wel eens met de hand over mijn hart strijken.
0: Maar doet jouw vrouw dan bijvoorbeeld ook voor de kinderen, zeg maar, alles strijken? Of dat niet?
3: Ja, ja, ja.
0: Of doen die dat zelf?
3: Nee, maar die, af en toe doen ze het zelf als wij op vakantie zijn.
0: Ja.
3: Maar het liefst laten ze het dan nog liggen totdat we thuis zijn.
0: Kopen ze nieuwe kleding. Dat is al gestreken, dat idee. Ja, ja, dat is ook een
3: beetje
0: idee.
3: Dat idee.
0: Ja, ja, ja. Hey, zullen we door?
3: Zullen we doen?
4: Groen, paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat?
1: Ja, we gaan vanavond naar een kleur die eigenlijk nooit zo simpel is. Want blauw kan cool zijn, dromerig en melancholisch. Maar soms is blauw gewoon pure punk-energie. Green Day, zit al ook in de naam daar. Die bewijst dat een nummer echt allesbehalve rustig kan blijven zitten. Blauw is een stoot adrenaline, een vleugje chaos en een flinke scheut weekendzin. Nou, dat hebben wij denk ik ook wel, toch? Dus Green Day, Angel Blue.

0: Angel Blue hier bij Radio Lelystad. En van Green Day. Maar maakt Green Day nog muziek of niet meer?
1: Zeker.
0: Ja?
2: Zijn on tour, toch?
1: Ja.
0: Hier is Nederland.
1: Niet hier.
2: Nee, ze zitten nu in Amerika, maar ze komen volgens mij dit jaar naar Europa.
1: Dat zou heel goed kunnen. Er zijn genoeg festivals waar zij natuurlijk wel heel erg goed bij passen. Doen het nog steeds.
0: Maar je hebt nergens dat je... Want jij was vroeger echt groot Green Day-fan, toch al?
1: Ik vind dat zij wel ontzettend leuke muziek maken, ja.
0: Maar stel nou dat zij nu zeg maar op Gofferpark gaan staan... dan ga je er niet speciaal naartoe, of?
2: Hangt de prijs van het kaartje.
3: Ja. Het was wel een lange twijfel.
1: Ja, daarom. Ja. Nee, het lijkt me wel leuk om een keer te zijn.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel andere bands die de voorkeur hebben.
0: Ja.
2: Maar ja, die staan er dan niet.
1: Nee, dat kan ook niet samen.
0: En dat is naast de Red Hot Chili Peppers. Wat nog meer?
1: Ach, moeten we dat nu allemaal doen? We hebben geen tijd voor, hoor.
0: Oh, is hij zo ver in de 18 gezakt?
1: Ik denk niet dat zij in de top 10 staan van bands waar ik het liefst naartoe zou willen.
0: Maar
1: of groepen allemaal, of formaties.
0: Dat is wel allemaal een beetje de, hoe noem je dat, wat stevigere kant qua muziek op.
1: Ja, punkrock dit, ja.
2: Punkrock, grunge,
1: ja.
0: Ik bedoel, wat Vincent dan helemaal leuk vindt, toch?
1: Nou, nee, niet altijd.
0: Zit er ook klassiek tussen in die top 10?
1: Klassiek misschien wat minder, maar ik zou ook wel graag nog een keer naar Jonathan Jeremiah willen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat lijkt me ook wel heel gaaf.
2: Die is nu in Nederland.
1: Ja, nou, tjong. Leuk. Sponsor een kaartje.
2: Geen idee waar die optreedt, maar vanmorgen zat hij in ieder geval bij een radiostation.
1: Ja. Nou, Ray, hè, die was openraden gehad.
0: Ja.
1: Ja, dat lijkt me onwijs gaaf om te zien.
2: Dat is onwijs gaaf om te zien.
0: Is dat nu jouw favoriete bandje, René?
2: Ray? Nee, maar ik vind het wel heel erg goed.
0: Maar wat is dan je favoriete bandje?
2: Pink Floyd.
0: Ja, maar die kun je niet meer live zien op deze
1: live. Ja, niet compleet.
2: Niet compleet, maar ik heb ze wel compleet gezien. Dus dat was wel...
1: Die zouden nooit meer op het podium staan samen.
2: Nee,
1: tenminste, sowieso niet allemaal samen. Maar
2: nee, dat gaat niet.
1: Want daarom.
2: Er zijn er een paar die niet meer onder ons zijn.
1: Maar degenen die er zijn, gaan ook nooit meer op het podium staan.
2: Nee, dat gaat niet goed. Nee,
0: maar dus teer jij dan op die herinnering? Of ga je wel naar die tributes? Want er zijn echt aan Pink Floyd echt een miljoen tribute bands.
2: Klopt. Nee, daar ga ik niet heen. Ik heb Pink Floyd gezien in de Kuip. En dat was waanzinnig.
0: Ja.
2: En dat gaat nooit meer. Dat wordt niet meer getopt.
0: Oké. Okay. En Wendy, wat is jouw favoriet?
2: Dolly Dot.
3: Dolly Dot. Ik ben wel toen een keer naar een musical geweest met nummers van de Dolly Dot. Samen met mijn moeder. Dat was echt helemaal geweldig. Ik vond het echt leuk.
0: Maar de vraag was nog steeds, wat is je favoriet?
3: Wat is mijn favoriet? Ja, ik ben dan wel zelf echt heel erg favoriet van Rihanna.
0: Ja.
3: En ik vind Adele ook heel leuk. Maar ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik vind Justin Bieber ook gewoon wel hele leuke muziek hebben.
0: Dus zeg maar, dat hij kwam als verrassing bij Coachella, dat was helemaal het ding. Of heb je dat niet teruggekeken?
3: Nee, ik heb het niet teruggekeken.
2: Nou, maar
3: nee,
2: dat was ook niet dat je zegt een topoptreden. Ik bedoel, hij ging al achter een tafeltje zitten met een laptop.
3: Ja, maar ze zeiden dus, dat hij het gewoon heel spannend vond, omdat hij bang was dat mensen niet meer zo op hem reageerden zoals ze eerder op hem reageerden. En je zag dus op een gegeven moment wel dat hij steeds meer openbloeide, omdat men dus nog steeds helemaal fan van hem is. Hij heeft gewoon ook leuke nummers.
0: Had een paar jaar sabbatical gehad, hè?
3: Ja, er was van alles en nog wat. Hij heeft een kindje gekregen ook nog, tussendoor, met zijn vrouw.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, nou ja, ik vind gewoon dat hij leuke nummers maakt. En van mijn dochter moet ik de hele tijd K-pop Demon Hunters luisteren.
0: Oh ja.
3: Ja, ja. Hey, als mijn telefoon dan in de auto zit, dan zoekt ze dat op.
0: Dat ene nummer ook.
2: Je kunt ook gewoon lezen.
3: Ja, dat kan.
1: Zolang je radio harder kan dan je kind, is het op zich prima.
3: Ah, maar het is wel leuk. Ja, want dan alles zit ze mee, ja, maar ze zit dan lekker mee te zingen en te doen. En ach, dat is wel
2: gaat je moeder hart open.
3: Ja, dan moet ik wel lachen. Dan denk ik, ach, laat ook maar.
0: Meekens, stagiair van de show, wat is je favoriet?
4: Mijn favoriet? Tori Lanez, altijd.
0: Tori Lanez?
4: Ja, Tori Lanez en Lil Wayne.
3: Oh,
0: kennen we dat?
1: Ja, Lil Wayne
2: ken je
1: wel.
3: Ja, dat
1: Lil
3: ken je
0: wel.
4: Moet je kennen.
0: Ja. Oh, oké. Nou, we hebben straks wel iets heel... ik vond echt wel... Het klonk heel mooi. Ja, maar wel heel anders.
4: Je kent helemaal niet? Nee? Oh, ja, het is oud.
0: Oh, dus moet ik het kennen?
1: Het is voor 2000, dus dan kent hij het niet.
4: Ja, precies.
0: En weg stagepunten. Maar een grapje, hoor. Grapje. Maar
2: wat je in ieder geval niet kent...
5: De rockhelden.
0: Ja, bij gebrek aan Jeroen.
3: Ja, mag
0: you
3: ik het doen?
0: Girl.
2: Ja.
3: Mag ik het doen?
2: You rock it.
3: Ja, nee, we hebben Know Your Enemy. Dat is een van de meest invloedrijke nummers van het debuutalbum van Rage Against the Machine uit 1992. Ja, toen zat ik nog in de luis. denk ik, want ik was 2. Maar het staat bekend om zijn krachtige politieke boodschap tegen de autoriteit en de American Dream.

0: Ja, Britney Spears hier bij Radio Lelystad. Hit me baby one more time. Ja, en we hadden het er net al even over. Hè. Die heeft even de verkeerde afslag genomen.
1: Zo en hoe.
0: En dat gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Eerst moest ze bevrijd worden van de vader. Op de, wat was het toen? 30 jaar?
1: Ja, zoiets.
2: Ja, ik weet niet veel. Ze is inmiddels al in de 40 plus, hè, tegenwoordig al.
1: Ja, ja, jawel. Ruim. Ja, zeker wel.
3: Zij is onze leeftijd. Matthijs en ik.
2: En dat is?
3: 40 is.
1: Iets in de richting.
2: Oké.
0: Een speciaal t-shirt aan vandaag voor de mensen die meekijken op radiolelystad.nl.
2: Ik kan het niet zien, hè, want je zit zo laag.
0: Er staat iets over hoe oud ik ben en iets over cassettebandjes.
3: Ja, en floppies en videobanden. Floppies. VHS.
0: En videobanden, ja.
2: En dat heb je allemaal nog meegemaakt?
0: Nou, ik heb het gekregen van mijn vrouw. Maar...
2: Oh, zij vindt je zo oud.
0: Nee, ik heb dit allemaal meegemaakt.
1: Nou, ik heb dat ook nog meegemaakt,
0: hoor. Ik ging naar Vincent in de videotheek.
2: Maar ook de 5¼-inch floppy disk of alleen de 3,5?
3: Zeker, die 5.
2: Dat wobbelding.
0: Ik had het geluk dat mijn vader een van de eerste ICT'ers was in Nederland. Dus al die floppy disk en alles wat er omheen zat. Uh-huh. Maar het was mooi. Wij waren de allereerste in Lelystad die internet hadden. Dus mijn vader zei, ja, we hebben nu internet vanaf 7 uur. Dus ik zei, oh leuk. En wat gaan we dan doen? Ja, moeten we een adres in toetsen. Dus ik pakte het...
2: Het postcodeboek.
3: Tjallek.
0: Ja, echt hè. Jullie lachen er nu om. Maar dat hebben wij gedaan. Wat wij dachten, ja. Maar er was nog niks. Er was gewoon nog helemaal niks. En toen op een gegeven moment kwam ik in Yahoo. En dachten we, oh, nou hebben we in ieder geval zoek iets. Maar waar ga je dan op zoeken? Ja, dat ging alleen in het Engels. Dus dat was heel stom. Maar ja, dat was het begintijd van internet. Je ging gewoon met zo'n soort postcodeboek. Dus een telefoonboek, maar dan met adressen. Ging je zoeken. De Gouden Gids was dat.
1: Oh.
0: Ging je zoeken naar iets. Wat
3: en je moest het voluit schrijven, hè?
0: Ja.
3: Was niet gewoon de naam in type of www. Dat kende die nog niet.
0: Nee, met HTTP ervoor
3: en
0: erop
3: dubbele
0: en
3: punt, dubbele slash.
0: Ja.
3: Ja, daar komt hij aan.
1: Dat inbellen. Ja, dat
3: even inbellen.
1: Van MSN.
2: Opvangen, ik moet internetten!
1: Oh, ik ken dat nog van MSN, ja. Dan ging je op school afspreken, hoe laat je...
3: Maar mijn zus zit op internet, ik kan niet bellen.
1: Wendy, je mag maar een half uurtje.
2: Maar dit doet wel herinneringen oproepen, of niet?
0: Jazeker. Ja. Ze ging dat thuis inderdaad, ja. Dus dat was wel fantastisch.
3: Maar ook wij zijn eruit gekomen. Ja. Hè? Dus het is vreemd dat zo'n Britney dat dan niet doet. Ja. Daar begonnen we.
0: Nou, maar die is ook misschien... Kijk, die begon natuurlijk in die Mickey Mouse Club...
2: Het was op zich wel een redelijk goede lichting waar zij in zat.
1: Ja, want Justin Timberlake zat erin en Christina Aguilera zat erin.
0: Ja, en allemaal een afslagje verkeerd genomen. Ze zijn wel weer teruggekomen, behalve
1: Britney Spears. Ja,
3: Britney Spears. Die is steeds verder afgedwaald.
2: Die zit nog steeds op die rotonde.
0: Ja,
1: die kan afslag niet vinden.
0: Ja, precies dat. Maar goed, gelukkig hebben we de muziek nog. En die muziek was best oké. Laat we eerlijk zijn, Britney maakt best goede muziek.
1: Ja.
2: Christina ook, Justin ook.
0: Ja, precies. Ja. Dus,
2: en als dat eerlijk moet zijn, dan staat Britney wel op 3... en die anderen gaan dan wel naar 2-1.
1: Nee.
2: Ja.
1: Oh, sorry.
2: Echt wel.
0: Ja.
2: Echt wel.
1: Sorry.
0: Hey, Wendy, nu je hier toch zit... Hoe gaat het met de missenverkiezingen? Hoe zit je in de missen? Is het niet te missen?
1: Het is niet te missen. Ik zit nu in de Miss Teen in plaats van de Miss Unity.
0: De Miss Teen?
1: Ja, Miss Teen Nederland. Ja, die hebben wij... vorig jaar september hebben wij die over mogen nemen. En die finale is over 2 weken. Ah, ja, 2 weken.
0: Zo hoor je die adem even stokken. Dat je denkt, oh, is het al 2 weken
3: nog.
1: Ja.
0: Ben je helemaal ready?
1: Jawel, maar ik heb altijd gewoon... Als ik een paar weken voor zo'n show zit, dan denk ik... oh, dit en dat, oh, vergeet ik niet dit, oh, vergeet ik niet dat. En dan krijg ik over 18 mei krijg ik ook nog de sleutel van mijn nieuwe woning. En dan 23 mei is die show. Dat ik dacht, ja, beter hadden we het niet kunnen plannen natuurlijk bij elkaar.
0: Nee, maar het is bij jou of hollen of stilstaan.
1: Ja, dat klopt wel.
2: Maar je gaat dat weekend toch nog niet over?
1: Nee, maar ja, er moet wel geklust worden. En nou ja, mijn man zei van de week al van... nou ja, niet lullig bedoeld, maar jij kan beter inpakken. Dus ja, in principe hoef ik dan niet zo heel veel te doen, denk ik.
2: Nee, strijkaartje en door.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Heeft misschien jouw man het gepland dat jullie op die datum zeg maar overgingen? Dat hij dacht, zo, dan kan ik tenminste in op mijn gemakje gaan klussen.
2: Gewoon in rust. Oh.
1: Heb geen last van zullende vrouw in mijn hoofd. Ja, misschien wel.
0: Het zou kunnen natuurlijk.
3: Ja, rustig aan een vloer.
1: Slim gedaan dan.
2: 100 keer per dag die telefoon, FaceTime... Hi!
1: Nee, als ik zo'n dag weg ben niet. Dan, dan heb ik wel een telefoon. Maar dan zeg ik altijd, als je me nodig hebt... moet je of die bellen, want ik neem hem niet op. Dan ben ik echt... Ja, dan heb ik tunnelvisie, noemen ze dat, hè?
2: Full focus.
1: Ja, ja, echt, dan ben ik full focus.
0: Hey,
1: ja.
0: En deze heb je nu toegevoegd aan de collectie.
1: Ja,
0: maar dat betekent dat je nu allemaal verschillende soorten gaat doen?
1: Ja, ik ga nu Miss Unity doen en Miss Teen Nederland. En dat valt dan nu samen onder de Crown Collective Group.
0: Wat is het verschil tussen die twee, behalve de leeftijd?
1: Miss Teen heeft 4 internationale titels. En die ook weer eigenlijk heel verschillend zijn van elkaar. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook Miss Teen Grand dit jaar erbij. Mm-hmm. En Grand is in de missenwereld ook wel een van de grotere verkiezingen voor de volwassenen. En die hebben nu dus tegenwoordig ook een tiener variant. Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. Want het is toch een hele andere dynamiek die je hebt met tienermeisjes. Dan wanneer, kijk, bij Unity heb ik ook wel teens. Maar minder dan bij een Miss Teen. Want dan heb je echt alleen maar teenies.
0: Ja.
1: En ja, dan voel je je soms ook een beetje oud. Dan moeten ze altijd heel erg lachen als ik dat zeg. Maar ja, het is gewoon wel zo. Want ja, de jongste is 14. Dan denk ik, oei. Ja. Je had, als ik vroeg was geweest, nog vroeger was geweest, had je mijn kind kunnen zijn. Maar het is ook wel weer heel leuk. Want je ziet eigenlijk bij die teenies nog veel meer groei dan bij Unity, bij de volwassenen dames. En dat is wel heel leuk om te zien.
0: Ja.
1: Meisjes die echt heel, heel angstig eigenlijk binnenkomen. Die het heel graag wilden doen. Ja. Met hun moeder aan de hand, zeg maar. Want ze vindt het zo eng en ze vindt het zo spannend. En dat je dan met die ouders in gesprek gaat en zegt van, ja, joh, komt goed, we houden er onder zijn hoede. Maar na 2 trainingen kan je er loslaten. Want ze valt dan helemaal in de groep en ze gaat gewoon mee.
0: Ja.
1: Ja, dat is prachtig om te zien.
0: Ja, dat is inderdaad waar. En hoeveel doen er hieraan aan mee?
1: Dit jaar hebben we er 22.
0: 22 tieners?
1: 22, ja, 22 pubers.
0: 22
1: ja.
0: Pubers, wil je het doorgeven aan Vincent?
1: Ja, ik wil het doorgeven. Ja, 22 pubers. Ja, en dat is soms ook wel... Die denken soms ook aan andere dingen dan alleen aan de misverkiezing. Wat oké is, want we zijn zelf ook puur geweest.
0: Ja.
1: Dus soms moet je dingen misschien 5 of 6 keer zeggen. Maar hey, dat hoort er ook weer bij natuurlijk. Ben ik op zich thuis ook wel gewend met een pubertje. Dus wat dat er gaat.
0: Hey, en is 2 de max?
1: Wie weet.
2: Ik hoor een scoop.
0: Ik behaal hem even binnen, hè? De scoop.
1: Ja,
0: maar,
1: nee, helaas.
0: Okay. En hier zit dus ook... Jij zegt, er zitten 4 vervolgen aan...
1: Ja,
0: is dat ook weer internationaal
1: ja,
0: en zo?
1: Ja, ze gaan ook alle 4 internationaal. De 1 gaat naar Spanje.
0: Ja.
1: De 1 gaat naar... 2 gaan naar India, sorry. En de andere, dat is nog onbekend waar die heen gaat dit jaar. Want dat is nog een verrassing.
0: Maar wat zijn dat dan voor verschillende... Want ik snap dat niet zo
1: ja,
0: goed.
1: Ja, je hebt
0: want...
1: Miss Inspirational Teen. Dat gaat echt heel erg over je platform. Dus wat wil jij... eigenlijk verbeteren aan de wereld. Wat is jouw advocacy?
0: Ja,
1: heel goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, daar is hij weer. Maar die gaan daar echt heel erg goed op. Anouk, die afgelopen jaar gewonnen heeft, die had ook helemaal een magazine gemaakt die ze 1 keer in de 2-3 maanden uitbracht, waarin ze ook echt het probleem waar zij dan voor stond, zeg maar, mentale gezondheid, ook interviews deed met dames en echt heel, ze deed er echt heel veel voor en ze bracht ook heel veel uit en heel veel steun kreeg ze vanuit andere mensen. En dat is echt Miss Inspirational Teen. Die willen echt zien of jij een inspiratie kan zijn voor andere jongeren. Om ze bewust te laten worden dat er meer is in het leven. Dan alleen een socials of dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dat is wel heel mooi. En dan heb je Miss Teen Grand natuurlijk. En Miss Teen of the Universe. Ja, Miss Teen of the Universe, dat is echt wel... een misverkiezing, dus dat is echt wel het plaatje ook.
0: Wereldwijd ook.
1: Wereldwijd ja. Ook, ja. En Miss Teen Grand is ook wel, daar doen ze ook wel, kijken ze heel erg naar het talent en naar het ondernemen van een persoon. We hebben bijvoorbeeld nu een tiener erbij zitten, die heeft al haar eigen onderneming vanaf de 15e.
0: Zo.
1: Ja, dat is, die vertelde dat toen ook zo met de casting, dat ik dacht, zo, oké, nou, doe je goed.
0: Ja.
1: En die gaat ook alleen maar door en aan. En sommige meiden die bedenken dan van alles. Eentje die gaat de sieradenwinkel nu al overnemen. Die is 16. Nou ja, dat vind ik wel dingen dat ik denk... Oké, nou, dat is wel heel mooi dat je dat nu al doet.
0: Dus uit alle disciplines zitten wat tussen.
1: Ja, en dan heb je nog Continental. Dat is in Spanje. En dat gaat echt over de Europese culturen en alles. Dus die gaan er ook wat dieper in over de culturen. En dat is ook wel...
0: Maar ga je dan met al die meiden mee?
1: Nee, dat is niet haalbaar.
0: Dat is niet te doen, toch?
1: Nee, dat is niet haalbaar.
0: Nee, precies. Okay.
1: Nee, en we hebben hier ook bij, omdat het jongere meiden zijn... dat ouders ook verplicht zijn om mee te gaan met de meiden.
0: En terecht, ja.
1: Dat, maar dat bespreken we ook van tevoren. tevoren. Dus voordat ze beginnen aan het traject, krijgen ze een contract waar dingen in staan om uit te leggen en te doen. En dat gaan we dan ook bespreken. En dan wil ik dan ook altijd graag de ouders erbij hebben.
0: Ja.
1: Zodat en de met meiden het horen, maar ook de ouders, vader of moeder verzorgen, net wie ze mee willen nemen. Zodat ouders ook op de hoogte zijn van, maar waar stapt mijn kind nou in? En wat is nou wat ik kan verwachten stel ze wint? Mm-hmm. Ja, wat komt er dan nog verder? Ja, en het is gewoon, wij hebben gemerkt, of uit andere jaren is gemerkt dat het beste is om een ouder mee te nemen. Mm-hmm. Omdat ze daar toch de meeste zekerheid uit halen en de meeste vertrouwdheid uit halen.
0: Een soort steun, ja.
1: Ja, en dat werkt voor die meiden gewoon beter dan wanneer ik mee zou gaan. Omdat ze toch op een andere manier tegen mij aankijken.
0: Ja.
1: En ja, ik kan niet met 5 verschillende internationale verkiezingen mee. Het
3: wordt een beetje druk agenda. Niet.
0: Wordt een beetje veel. Wordt
1: ja, beetje, ja. Het is wel leuk, allemaal verschillende landen natuurlijk. Maar ja,
3: jetlag hier en daar.
1: Ja,
2: je houdt te weinig tijd over om te varen.
1: Ja, maar dat zou je man doen,
3: ik
1: toch?
3: Ik kan weer niet helpen. Ach, wat vervelend.
1: Ik moet naar India, ik moet naar Spanje.
0: Klinkt goed, heel goed. Nou, we gaan het allemaal weer meemaken, denk ik, hè?
1: Ja, nou leuk. Zeker. Ja, jij sowieso, hè?
0: Ja. Ik kan het sowieso meemaken, inderdaad, ja. Ja, leuk, ik mag er weer bij zijn.
1: Ja.
0: Dus ik neem aan, die mannen wel in de zaal met...
1: Ja, dan moeten ze wel naar houten kopen.
0: Nee, dat kan niet.
1: Komen.
0: Nee, dat kan niet. René kan niet, weet ik.
2: Wanneer is dat?
0: 23 mei.
2: Nee, dat kan ik niet.
0: Dat kan die niet?
2: Nee, absoluut niet.
0: En vindt ze het daarmee ook dus niet? Dus uiteindelijk, sorry, ze kunnen niet.
1: Helaas. Nou, dan misschien moeten we het dan volgend jaar toch maar naar Lelystad halen.
0: Dat lijkt me toch de beste optie, ja. Ja, ja, daar ben ik toch wel meest fan ook van.
1: Ja.
0: Dus het Agora Theater, als je zit te luisteren.
1: We gaan
2: hebben
1: het
2: nog wat nodig.
0: Wat, René, heb je Holy Water?
2: Ja. Ik kom deze al een paar weken tegen en ik vind hem gewoon heel fijn.
0: Oké. Okay.

0: Holy Water, Marshmallow en Jerry Roll.
1: Heb je nou echt top 40 muziek erin gezet?
0: Dit staat nog niet eens in de top 40 volgens mij.
1: Jawel, staat in top 40.
0: Staat het erin? Heb je gecheckt?
1: Ja. Het staat in top 40, maar het verwacht ik niet van jou, want jij bent meer van de 80's soul hoek.
0: Ook, maar dit is R&B. En R&B is ook wel lekker.
2: Dat klopt.
1: Oké.
0: Ik bedoel, Avicii kon het ook hè, met country muziek en dat mengen en dan weer mooie dance muziek van maken.
1: Ja, kon Beyoncé ook.
0: Ja, en de Marshmallow kan het ook. En weet je wie dat niet kan?
2: René's platenkast.
0: Die kan dat dus niet. Nee, want wat heb ik vandaag meegenomen? Ik zat eens even te schuimen in die bak van mij en die is toch redelijk groot. En dan gaan we toch terug naar 1989 in dit geval. We hebben het over de Street Fighting Years. Dat is een album van de Simple Minds. En daar staat dit nummer op. This is Your Land. En dat hele album is echt heel erg fijn om naar te luisteren. Dit is wel uitgebracht op single. Heeft nooit wat gedaan in Nederland. En daarom zo fijn.

0: Simpelmijns heeft er wel een handje van om allemaal nummers te maken die langer duren dan 5 minuten.
1: Ja, je streept alle goede muziek nu uit de lijst.
0: Hoezo, dit is toch goede muziek?
1: Nee.
0: Wel waar, weet je wat ook goede muziek is?
1: Nou.
0: Dit, in de live uitvoering.
2: Heel speciaal voor die oude van mij.
0: Ja, want die was jarig.
1: Zeker. Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, Nico.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dit is Luikje Weekend In op Radio Lelystad.

0: En met Nickelback openen wij hier traditiegetrouw, hè, tweede uur bij Luitje Weekend in.
1: Wat een takken.
0: It means war, was het.
2: Ja, dat is wel toepasselijk, ja.
0: Zo, man, wat een geluid, hè. Je hebt van die balkjes hier, die dan als je aan het einde komt in een soort van, ik denk dat het rood is, tenminste de meeste balkjes zijn rood aan het eind. En dit ding kwam niet uit het rode balkje. Het was non-stop overstuurd hard.
1: Ja, die dat... game stond ver open.
0: Maar we weten waarom Jeroen dit doet.
1: Dan gaat hij harder rijden.
0: Als jij nu in de fabriek staat te werken, had je even een happy moment.
1: Ja.
0: Dus daarom vinden wij het ook goed.
3: Of je ging sneller stofzuigen.
1: Of strijken.
2: Ah,
1: dus dat.
0: Ja. Dus heel goed dat Jeroen dit doet. En ik hoop dat hij het eigenlijk na de zomerstop ook blijft doen.
1: Nou ja, Nickelback heeft voldoende gemaakt om daar de komende 80 jaar nog mee door te gaan. Dus wat dat betreft.
3: Maar we doen niet alles op deze zender.
1: Nee, dat lijkt me ook wel verstandig.
2: Hele goeie.
0: Maar heb jij, bijvoorbeeld Vincent, heb jij een idee wat je in het volgende jaar, of ons volgend jaar, dus na de zomerstop, of welke items je nieuw gaat doen?
1: Ik heb wel ideeën.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat gaat eruit? Alles.
1: Iets.
2: Ja, kom.
1: Ja.
0: Iets meer.
1: Joh, weet ik veel.
0: Oh.
1: Weet ik nog niet. Nee.
2: Ja, je zag net dat je ideeën hebt.
1: Ik heb ideeën, ja, maar ik weet nog niet wat ik ga in ieder geval een turn op de beestknijter gaat er.
0: Oh ja, leuk.
1: Dus we gaan hakken elke week.
2: Oh, hak in de trainingspak.
1: Ja, ja, dat dus ongeveer.
3: Ja, iets meer tempo, maar...
0: Mm-hmm.
1: Ja, ze gaan gewoon... Ik heb nog zo'n rits met cd's van turn op de beest aan. Een stuk of 22, 23. En daar staat vast wel wat op voor een jaar lang.
0: Jawel. Daar kom je in principe wel een jaar mee door. Ja.
1: We beginnen met Poing.
0: Ja. Oh, dat was wel leuk.
1: De rode schoentjes.
3: Ja, don't laugh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we hebben genoeg van dat soort.
0: Dus na de zomerstop. Wanneer hebben we eigenlijk zomerstop?
1: Augustus.
0: Heel augustus, hè?
1: Ja, de maand augustus. De laatste van juli doen wij traditiegetrouw uit de tuin van Egbert en Erik.
0: Ja. Ja.
1: En in juli beginnen we...
0: Is het al bekend waar dat is? Nee, hè? Het is nog
3: ergens in Lelystad.
1: Ergens in Lelystad. Gaan we ook niet roepen. We kunnen hem trouwens wel... Want begin juli zitten we bij jou in de tuin. Daar kunnen we wel een projectje in gaan maken.
0: Ja, nee, maar dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet. Nee, we gaan niet in mijn tuin vertellen waar het is. Nee, dat gaan we niet.
3: Nee, dit doen we op je oprit.
0: Nee, dat gaan we ook niet doen.
1: De week ervoor.
0: Oh man, ik word zo die wijk weer uitgezet hoor, door jullie. Het kan niet anders.
1: Nou ja, jouw achterbuurman, overbuurman. Misschien dat we die zo gek kunnen krijgen dat die moppie komt zingen. Het zou wel leuk zijn.
0: Ik weet niet of hij heel vrolijk wordt dat we dit nu zeggen. Maar we gaan het wel regelen natuurlijk.
1: We gaan
0: het gewoon live zingen.
1: Hij heeft gewoon gezegd van als ik een vrijdag vrij ben, dan kom ik.
0: Dat is wel waar, ja. Ja, dat is wel
1: dus
0: waar.
1: Dus als het die vrijdag nou toevallig kan zijn... Zou mooi zijn. Maar goed, tot die tijd.
4: Waar heb ik dat meer gehoord?
1: Ja, waar heb ik dat nou meer gehoord? Nou, ik neem je even mee naar de jaren 90. Is afdeling Leentjebuur natuurlijk. Hè. We hebben het over 50 Cent en de game.
5: Yeah.
1: En dan moet je voornamelijk even die melodie in je opnemen.
5: Uh-huh.
1: Dat klinkt dan niet heel erg jaren 90.
5: Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused.
1: Maar dan gaan we even terug naar ergens in de jaren 70. Even de pitch iets anders, klein beetje. Maar dan zit hij wel goed hoor.
0: Deze ken ik.
1: Ja, heb jij af en toe een romantische bui dan? Dit soort muziek.
0: Ja, hè?
1: Maar dan hebben we het natuurlijk over de Tramps met de Rubberband. De Tramps stammen natuurlijk ook al dik uit de jaren 60. Dus die gaan al een heel poosje mee. En dan komt natuurlijk het dilemma.
0: Ja,
1: wat gaan we draaien?
0: Natuurlijk.
1: Gaan we de Tramps doen of 50 Cent?
6: Ja, ik zeg 50 Cent.
2: Ja, eens.
0: Ja, 50 Cent.
1: Ja, goed zo.
3: Halve dollar.
1: Nou, dan wordt het inderdaad de Tramps. Dat is voor het lesje hier op knopjes drukken. Volgende week gewoon weer een gloednieuwe. Dit zijn de Tramps.

0: Zo, René, leg eens even uit.
1: Is de Barry White van de jaren 90.
0: Dat is een hele goede verklaring, ja, inderdaad. Ja.
1: Dat is duidelijkheid.
0: Even alle duidelijkheid. Jeroen had deze gekozen. Wij weten eigenlijk niet waarom hij dit nummer gekozen heeft.
1: Vind ik leuk. Ik denk dat hij hem vanavond even terug gaat luisteren. En dat hij lekker gaat genieten van zijn vakantie.
0: Ja, met een wijntje. Ja. Hij is lekker op vakantie, jongens. Als je denkt, waar is hij nou? Hij is er gewoon even niet.
1: Nee.
0: Volgende week weer wel?
1: Nee.
0: Is hij er 2 weken niet?
1: Hij zit sowieso 14 dagen in Zweden. Dus hij is 2 keer aan het reizen op vrijdag, volgens mij zelfs.
0: Maar hij is
1: volgende week vrijdag is hij wel komrekserig.
0: Ja.
1: Dus wel met verbinding naar ons.
0: De studio in Zweden.
1: Ja. En dan die week erop, volgens mij, is hij ook aan het sturen. Maar hij heeft een laptop mee, dus het kan best zijn dat hij misschien iets langer weg blijft.
0: Maar dan is hij de 29e hier wel.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Dan is de avondvierdaagse intocht. Dat zou ik wel leuk vinden als hij meewandelt dan.
1: Ja,
2: hoe is dat dan alweer, joh?
1: Ja.
2: Oh,
0: we gaan weer over de dreef.
1: Dus hij komt zeg maar in het weekend van de 24e, 23e zou hij dan weer op huis aangaan.
0: Ja.
1: En dan is hij in theorie, is hij de 29e, zou hij weer hier moeten zijn.
0: Nou, dat zou ik leuk vinden.
1: Dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sowieso is het altijd wel gezellig met die lange hier.
1: Ja, het is voor jou ook makkelijk.
0: Want?
1: Word niet onder de voet gelopen door de lagere school, dan loopt hij voor je langs.
0: Nee, ik bedoel, als hij in de studio is.
1: Oh, als hij in de studio is. Nee, maar als hij met de avondvierdaagse mee is, dan is hij jouw bodyguard.
0: Bodyguard klinkt niet zo. Nou, met Koningsnacht wel. Dan heb ik hem echt wel. Dan is het heel fijn als hij voor mij loopt. Of mij af en toe beetpakt. Is gewoon, hij heeft mij wel eens tijdens, ik weet niet of ik het wel eens verteld heb op radio, maar hij heeft mij wel eens opgepakt om me uit de menigte. Want als mensen dan zien dat je zo'n microfoon hebt en een plopkap, dan willen ze ineens allemaal wat zeggen, helemaal als ze dronken zijn.
1: Ja.
0: En hij heeft mij wel eens beetgepakt bij de achterkant van mijn broek, zeg maar bij mijn broeksriem, en mij zo weggetild.
2: Oh, getild ook nog
0: letterlijk. Ja, maar echt, hè? Maar gewoon echt weggetild. Ja, dat gebeurde een keer.
2: Ja, maar dronken mensen kunnen ook heel irritant.
0: Ja, en toen stonden ze ineens die dronken mensen voor Jeroen. En toen, hoi.
1: Hij is gegroeid.
2: Hoi, kom dit.
0: Hoi, waar is die plopkap? Ja, dus nee, dat werkt wel heel fijn. Dus, maar sowieso is het altijd heel fijn met Jeroen lopen. Want als ik achteruit ga lopen, dan houdt hij me ook. Dan pakt hij me dus bij mijn kraag, letterlijk. En dan stuurt hij mij door met zijn pols te draaien. En dat is super handig, want dan weet ik dat ik gewoon achteruit kan blijven lopen. Ja. En kletsen.
2: Blind vertrouwen.
0: Ja, nee, absoluut. 100%. Dus...
3: 2 onder 1 kapster.
4: Ja, van de rauwe realiteit van de straat naar de strijd van die diep van binnen wordt gevoerd. Dit zijn namelijk 2 artiesten die op een eigen manier vechten voor de vrijheid en bewustwording. We hebben natuurlijk begin deze week 4 en 5 mei gehad. Dus vandaar dat ik hem redelijk toepasselijk vond. De eerste is Nas met de boodschap die recht aankijkt, puur eerlijk en met 1 doel. En daarna is Paolo Nutini en die neemt je mee in de muzikale opstand vol emotie en hoop. We hebben Nas met If I Can en Iron Sky Paolo Nutini.

0: Paolo Nutini. Iron Sky.
1: Is dit nou een klein beetje de Pink Floyd van nu?
0: Nee.
2: Nou, die was duidelijk.
1: Het lijkt wel heel fijn. Op.
0: Nee. Ga dan eerst eens Pink Floyd luisteren.
1: Ja, ik heb heel vaak Pink Floyd geluisterd. Ik ga wel naar al die tribute concerten. Ja.
0: Ja, maar dan is het alleen maar de Wall.
1: Weet je helemaal niet, want jij bent er dus niet bij.
0: Nee, dat klopt. En dat gaat ook niet beuren.
1: Nee, precies. Nee, dat het is alles wat, hoor.
0: Ja, nee. De Paolo Nutini is op zichzelf staand.
1: Oké.
0: Hoef je niet te vergelijken met een ander. Vind ik.
2: Nee.
0: Dus gewoon goede muziek, jongen.
3: Het Lelystadse nieuws.
0: Ja, hij neemt niet op, kan ik je vast vertellen.
1: Nou, ik kan je wel vertellen, het Lelystadse nieuws is dat morgen Lelystad een klein beetje verandert in een marathonbaan. Hè? We hebben al heel lang, in Almere hebben we een soort marathons. Maar morgen hebben we de slow-loop. Hoe heet dat ding?
0: Is 70 plus?
1: Ja, mag meedoen.
0: Ik wil nog geen 70 plus kring.
4: Nee, maar je hebt wel het tempo van.
0: Dat sowieso. Dat sowieso.
1: Nee, morgen.
0: Ja, dat is niet zo hard. De meeste 70 plussers kunnen wij niet bijhouden.
1: Is overigens ook voor het goede doel. Dus op zich is dat al goed. En je kan verschillende afstanden kun je dan lopen. Dus die marathon zit er echt tussen.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook de kortere afstanden. Je hebt zelfs 2,5 kilometer als je voor het goede doel mee wil doen. Dus er zijn allemaal lopen. Als je nou niet meeloopt, je kan wel komen aanmoedigen. Het wordt morgen hartstikke lekker weer. Dan ga je een beetje bij die uitweg staan. En dan sta je dan een beetje in de
0: Waar midden. Is het allemaal, zei je?
1: Start en finish is bij het bovenwater. Hoe heet dat ding? Het bovenwater heet het volgens mij daar. De zeilvereniging. Ken je dat?
0: Nee.
1: Oh.
4: Als je bij het bovenwater bent en helemaal naar het eind rijdt, heb je de zeil.
1: Ja, dankjewel. Ja, die ja.
4: Naast de kano-vereniging en naast de scouting en naast Tom.
0: Dat is bij Tom.
1: Bij wie?
0: Bij Tom.
4: Ja, maar dan door.
1: Ja, dan een stukje verder, ja.
0: Ja,
1: nee, best wel een stukje verder.
0: Ja, dan heb je linksaf de camping en dan rij je helemaal... Eigenlijk rij je de weg gewoon helemaal uit.
4: Ja. En als je te ver doorrijdt, rijden de hele baan af, ben je natte voeten.
0: Ja, dan heb je natte voeten. Ja.
1: En daar komen ze ongeveer wel tegen, want ze lopen daar de bos in, weet je wel. En de echt fanatieken, dus echt de ik geloof dat het 42 kilometer is. En die gasten die gaan helemaal door het natuurpark heen. Wat zegt u?
4: Dat is echt een marathon.
1: Ja, dat is serieus een stukje lopen. Maar er zijn allemaal ook van die professionals die eraan meedoen. Dus,
4: onder de 2 uur?
0: Nou,
4: dat niet halen.
0: Ja, dat is er maar eentje. Maar dat komt u toch gehaald. Die komt uit Kenia. Ik weet niet of die meeloopt, maar 1 uur en 59 minuten. 42 kilometer. Dan loop je dus gewoon, hardlopen, 21 kilometer per uur. Hè?
4: Ja, maar je zal me heel nodig moeten.
0: Dat haal ik in sprint niet, hè?
1: Ja, je zal nodig moeten.
0: Nee, maar dat halen wij gewoon. In de sprint halen wij geen 21 kilometer per uur.
4: Jongen, ik haal het net op mijn fiets.
0: En niet, ik niet.
1: En die is elektrisch.
0: Ja. Ik heb nog zijwielen.
4: Ja, oké. Okay. Ja. Dat is bij jou ook wel nodig, ja.
0: Zeker. Ik mag niet meer fietsen. Dat de laatste paar keer.
1: Maar goed, dus wil je daar meer informatie over, kijk even bij Europa Run Team Flevoland. Want die organiseert dit, officieel.
0: Daar kennen wij ook mensen.
1: Ja, met van die hele felle jasjes hebben ze altijd aan. Ja. Dus absoluut de moeite waard om te gaan kijken. En het is heerlijk weer, hè. Dus je kan dan gewoon, je staat gewoon in het bos te kijken.
0: Het is mooi hardlopen weer morgen. 19, 20 graden een beetje.
2: Vind je dat mooi hardloop weer? Dat is best wel warm, hoor.
1: Wanneer is het laatst dat je echt hard hebt gelopen?
0: Van stapel of...
1: Was het al in kleur?
2: Ik gisteren.
0: Ja. Nee, ik heb... dat is inmiddels... Gaat dat ook al richting de 10 jaar terug, denk ik. Dat ik 3 keer in de week 's morgens hard liep.
1: Mm-hmm.
0: Toen vonden mijn knieën dat nog wel prima. Maar nu niet meer.
1: Maar nee, qua weer maakt niet uit. Het is vooral voor het kijken is het mooi weer.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat ga ik ook niet doen. Ik heb andere dingen morgen.
1: Ja, dat kan. Dus alle mensen die nu morgen niks te doen hebben... of niet met René meegaan. Ik weet niet wat je gaat doen namelijk.
0: En... Moet in ieder geval naar de stort. Ik weet dat zullen er heel veel gaan morgen.
4: Oh, ben je bij mij even langs rijden? Ik heb ook nog wat voor de stort.
1: Heb jij een aanhanger?
0: Nee, ja, al had ik een aanhanger.
4: Maar die zou ik wel meenemen.
0: Ik heb geen trekhaak.
2: Oh ja, dan wordt het lastig.
1: Dat is lastig. Ja, nou. Wil je of gaan kijken, ga dan naar het bovenwater toe. En wil je niet gaan kijken, ga René even helpen bij de stort.
0: Ja,

0: ik de kofferbak leeg.
1: Al mijn tuin ook even leeg, graag.
0: Nee, ik heb maar een paar dingen. Maar wel van die dingen die je eigenlijk niet weg kan. Die moet je echt naar de stort brengen.
1: Dat is net geld voor de prullenbak.
0: Ja, oude autobanden en zo, dat soort dingen. Dat, moet je, dat wil je ook niet in je tuin.
2: Kan dat niet in die ondergrond?
3: Nee, dat past niet, joh.
0: Past net niet. Past net niet.
1: Maar net als de rest van Lelystad kan je het toch gewoon naast leggen.
0: Oh. Nou, ik moet zeggen...
3: Ja, dat gebeurt ook voor
4: in onze wijk hier
0: in
4: niet,
0: in onze wijk valt dat reuze mee.
4: Dat hebben wij niet in onze wijk.
0: Dat doen wij. We hebben net de mensen wonen. Ja.
3: Nou, in Dronten wonen ook net de mensen, maar dan gebeurt het ook, hoor. Dan zie je hele stapels ernaast
0: liggen. We moeten het wel afkloppen. In onze wijk heb ik het nog niet gezien, in ieder geval.
4: Nee, ja, dat is waar. Dat is waar. Hey, we gaan terug naar de muziek, maar het is jouw muziek.
5: Ja, dit is Panic at the Disco met I Write Sins, Not Tragedies.

0: I write sins, not tragedies. Dat dus.
1: Panic at the Disco.
2: Fout, maar goud.
0: Ja, ik was van de week hiermee bezig. En toen dacht ik, nou, als dit niet fout maar goud is, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Dus let op, hè.
1: Dit is Ton Deuzen.
3: Tering, het kriebelt.

Ik zeg 2 uur thuis. Bedoel ik natuurlijk niet 2 uur 's middags. Kale zombie. En al die zonnetjes weer voor een idioot.

0: 1978, Baby, It's You and The Promises. Soms kom je weer van die pareltjes tegen die je denkt, ah ja, die is leuk.
1: Ik heb het nog nooit gehoord.
0: Nee, dat kan. Maar 78 was ook dus, zeg maar, een beetje ruim voor jouw tijd.
1: Nee, maar daarna kun je de muziek ook nog steeds draaien. Hè?
0: Dus... Ja, eens. Maar soms zijn nummers wel gewoon dikke top 40 hit geweest. En worden daarna gewoon gaan ze de vergetelheid in.
2: Ja, van die vergeten pareltjes.
0: Ja, en dan denk je, en daar zijn nou programma's voor hier op Radio Lelystad.
1: Vergeten pareltjes.
0: Ja, van 12 tot 6 elke zondag de Classic Sunday.
2: Daar komen we straks.
0: Daar komen we straks nog even op terug.
2: Ach, wat erg. Dit.
0: Ja, daarom. Zelfbevlekking heet dat. Maar daar kom je dus dit soort nummers weer tegen. Baby, It's You, The Promises.
3: Wat is er deze week te doen in Lelystad? Je hoort het in de Uitagenda.
2: Nou, dan gaan we eerst maar eens even naar de Agora. Daar is namelijk morgen 9 mei Shakespeare in Flevoland. Dat is een programma vanaf 9+. Kost je net geen tientje, dus nou, hè, leuk om te doen in de grote zaal.
1: Lelystad is een productie.
2: Nou, hier, ja. Zie, hoppakee. Met een Engels tintje dan, hè?
1: Ja, yes.
2: Dank u. 12 mei hebben ze Opvliegers op Safari, een muzikale vriendinnencomedy. Dus nou ja, hè, ben je daar naartoe, kost je €34,50 en dan kan je de zaal in. Bert Visser, die is er op donderdag 14 mei. Ben benieuwd of hij gaat bloemschikken. Op vrijdag 15 mei hebben ze de Ashton Brothers. Maar daar kan je niet heen, want je luistert al naar dit programma.
0: Ja.
2: En dat begint om 7:15. Dus ja, een beetje in de knoei. En op zondag 17 mei kun je ook nog naar Zus en Yuki in het Warenhuis. Dat is een leuk kinderprogramma voor 3+.
0: Nou, en in de meerpaal is morgen de Best of Britain. Dat is 40 jaar Live Aid. Dus daar zijn nog kaarten voor te krijgen. €34,50 per stuk. Dan heb je ook zaterdag 9 mei Martijn Krins, cabaret. Kaartjes €22. En zondag het Peuterfestijn 2+. Ontmoet je favoriete tv-helden van Woesel en Pip tot Fien en Teun. En dan heb je aanstaande, even kijken, de 15e. Vrijdag heb je Ryan Pandai. Dat is ook cabaret vanaf 9:15, €27,50 voor een kaartje.
1: Die is echt grappig, hè?
2: Ja, maar is dat beste familie cabaret van die andere? Heb je hier en kost je niks.
1: Sorry, wat zeg
0: je? Dat, dat is familie van die andere pandaai, of niet?
1: Welke andere pandaai?
0: Geen idee, maar er zijn er meer die zo heen.
1: Trouwens, maar ja, Ryan Pandai. Hij is echt heel grappig.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar inderdaad, wat jij zegt, Vincent, dat is helemaal waar. Weet je, ik zit ook net te luisteren en ik hoor €22,50, €34,50. Je kan het gewoon
2: zich,
1: gratis.
2: Het is geen geld, hè? Nou, het is niet duur voor een avondje uit. Nee, laten we eerlijk wezen.
0: Nee, ga 2 cocktails bestellen, je bent duurder uit.
1: Ja. Maar dit is gratis, hè?
0: Wat is gratis?
2: Nou, ons luisteren.
0: Ja. Zeker, daar moet je op vrijdag ook niet. Dat is een lullig voor die Ryan Pandai, maar...
2: Had hij het maar op zaterdag moeten plannen.
0: Had hij het maar op zaterdag moeten plannen.
1: Hij trekt wel volle zalen.
2: Je krijgt hier ruwe handen van, maar...
0: Ja, dat is een ander verhaal. Maar goed. We gaan weer terug naar de... ik wou zeggen de 90's. Ja, dit is wel dik 90's, toch?
2: Behoorlijk.
0: Ja. Stapje naar de overburen. Snap. Rhythm is the dancer.

0: Rhythm is a Dancer, jongens.
1: Ja, leuk.
2: Lijkt een mooi nummer.
1: Snap je dat?
0: Dit is disco zwemmen. Ja. Daar was hij dan.
3: Oh. Disco zwemmen?
1: Ja, ja.
0: Dat is echt disco zwemmen.
1: Ja, speedo aan. Hup, gaan.
0: Had jij, nee, je had geen speedo.
2: Had je speedo?
1: Onder mijn korte broek wel.
0: Ja.
2: Oh.
0: Dat is wel.
1: Met visje erop.
0: Ja, dat is goed. Je hetzelfde zwembad gezwommen, hè? Ja, kreeg je
1: allebei zwemles gehad in de schoener. Ja, maar... je kreeg inderdaad, voordat je je A-diploma kreeg, kreeg je een kleurtje.
0: Ja, leuk. Vond ik heel leuk, die kleurtjes.
1: Daar knipten we dan een visje van of dat soort dingen. Die ging je dan op zwembroek, liep je dan naaien. Oh,
0: ja. Later werden dat dus ook visjes en vlaggetjes en zo, hè?
1: Ja, maar ja.
2: Oh, dus jullie waren de trendsetters.
1: Wij, daarom, ja, ja, ja.
2: Ah.
1: Ja.
2: Ja. Toch wel leuk.
4: Dit is disco zwemmen!
1: Dat, ja.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, disco zwemmen, ja,
1: toch.
3: Ik heb het nooit meegemaakt, want ik heb wel mijn kinderen
1: nog steeds gaan, hoor.
3: Ja, dat weet ik. Mijn jongste is er wel eens geweest. In het zwembad, de koploper. In dit geval dan.
0: Ja, daar is het nu nog steeds,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, ja, klopt.
0: Die hebben wel eens een berichtje gestuurd naar ons, hè? Weet je dat?
3: Is dat zo?
0: Ja, wij hebben ook disco zwemmen. Komen jullie disco zwemmen? Ja,
3: niet nou, nee, zeker niet.
0: Maar nee.
3: Ja. Nee, gaan we niet doen. Leuk. Gaan we niet doen.
0: Ja!
3: Hey. Ja!
1: Dat was niet
3: en dat is het
1: deze
3: bijna.
1: Dag.
3: Het duurt nog 2 uur en 5 minuten.
1: Hoppa.
3: En dat is geen bluf. Maar dan is het wel zaterdag. En zo meteen na 10 zijn we gewoon nog een dikke uur terug.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat het Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dit is Luid je weekend in op Radio Lelystad.

0: dat is even goed voor je stembandjes.
1: Ja, daarom doet hij het ook niet meer.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Linkin Park, No More Sorrow. Nou, dat hebben we ook absoluut niet. Om maar gewoon heel duidelijk te zijn. En dan even voor de tegenhanger.
2: Terug naar de jaren 90. Dit is Gen Y.
3: Nog zo'n nummer waarvan je denkt... Oh ja, dit was echt 90. Let maar op.
1: Maar dat klopt niet meer, hè, want het is weer.
3: Het is weer nu.
1: Scrubs.
3: Ja. TLC is dit, jongens. No Scrubs. Hier bij Radio Lelystad.

0: Chris Brown en Leon Thomas, Fallin. En dat is de Guilty Pleasure tot aan de zomerstop. Ja,
1: lekker
0: hadden we vorige
1: nummer,
0: week besloten.
1: Zeker. Ja.
0: Dus die houden we er voorlopig nog even in.
2: De hip-hop classic.
3: De artiestennaam is langer dan de titel. Het is namelijk Dr. Dre, Kendrick Lamar, Marsha Ambrosius en Candice Pillai. En dit is van... Straight Outta Compton. Moest er even goed over nadenken. Ja. Maar ik vind het zo lekker. Genocide.

0: Automatisch van Vlemming hier op Radio Lelystad. En daarmee weer de 22 voorbij 22. We zijn vroeg.
1: We zijn een keer op tijd.
0: Nee, hey, we zijn te vroeg. Oh. Want om half is het, hè, dat zou dus nu moeten zijn.
2: Het Lelystadse nieuws.
0: Dat is om half.
3: Ja,
0: dus we zijn dus te vroeg. Dus we zijn te vroeg.
3: Maar hebben we daar dus niet iets van het eerste uur?
0: Nou, we kunnen nog 8 minuten wachten.
1: Kun je nee, we hebben nog iets van het eerste uur.
3: Nee, ik dacht iets met de MJ in plaats van MB.
4: Nee, Marco, met wit licht.
1: Ja, wit licht stond erin. Dat is toch leuk?
3: Over die diamanten.
1: Ja, over de diamanten, ja. Ja, precies. Nee, jij hebt de film gezien.
3: Ik heb de cd.
1: Hoppa. Trilogie was het.
0: Ik heb de film nog niet gezien.
1: Nog niet gezien?
0: Nee, gaat ook niet gebeuren. Dat
3: geldt met de meeste titels bij.
4: Staat hij op het lijstje? Of?
3: Nee.
1: 2 hints hè, deze week, dat hij terug het podium op gaat.
4: Ja?
3: 2 wat?
1: Hints.
3: Hints.
1: Ja. Oh. Hij heeft 2 keer gezegd, ik mis het wel heel erg.
4: Ja, maar dat snap ik ook wel. Hij heeft het zo lang gedaan.
1: Ja, nee, ik wacht totdat ik ergens een kaartje kan kopen. Met alle plezier gaan we erheen.
0: Dit is toch die gozer van...
1: Nee, dit is de goeie. Nee, dit is wit licht door Marco Borsato himself.

0: Maar hij gaat weer optreden, zei je?
1: Ja, deze week waren twee hints, jongens. Dat hij zei, ik mis het wel heel erg. Wat door alle fans als hint werd gezien. Dus iedereen zit te speuren wanneer hij bekendmaakt waar zijn openingsconcert zal zijn.
0: Ja. Hier in Lelystad?
2: Ja, uitverkocht zijn, denk ik.
1: In Lelystad, zei je dat nou?
0: Ja, hier in Lelystad. Dan komt hij eerst even bij ons in de studio.
1: Nee, concert.
0: Ja, en dan gaat hij daarna door naar het Agora.
1: In het Agora?
0: Of een Corneel.
1: Ja.
0: Lekker intiem.
1: Lekker intiem, ja.
3: Gewoon Meentplein, toch?
1: Ja.
0: Maar heb je hem al uitgenodigd voor gesprekje hier? Of,
1: ik heb hem meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek hier.
0: Ja. Nou, Marco, als je luistert, neem eens een keer contact op met Matthijs.
1: Ja, ik zou het leuk vinden. Ja,
3: MB tegen MB. Of?
1: Ja, inderdaad. Ja. Zelfde initialen. Ja, dat is inderdaad wel leuk. Ja, nee, ja, dat van harte welkom hier. Ja, ja. Maar ik denk dat het wel... ik denk Ziggo Dome wordt, hoor. Denk ik.
3: Die zal die ook.
0: Ja, die verkoopt hij wel uit. Het worden gewoon meerdere avonden achter elkaar.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
1: Ik hoop dat hij de gekorvende bankzitters even sloopt.
0: Dat is hoeveel keer?
1: 7 keer.
2: Tjusje.
0: Nou, in theorie kan het, want mensen hebben toch al minimaal 6 jaar moeten wachten.
1: Nou, Suzanne Freek zouden dat doen, maar die is gecanceld, hè, die tour. Dus dat is niet...
0: Alleen anders. Volgens mij hebben ze toch...
1: Nee, dat ging over achter elkaar. Dus vaak achter elkaar. Cool. Alleen toen kreeg Freek dat verschrikkelijke nieuws. En toen, toen zijn ze gestopt gelijk.
0: Ja.
1: Wat overigens heel begrijpelijk was. Maar
0: legitieme reden.
1: Ik denk dat Marco hem wel sowieso 2-3 keer weet te vullen.
0: Ja, er gaan 17.500 man in. Hoeveel gingen er in de Kuip?
1: 30, volgens mij. 30.000.
0: Nou, dat is 2 keer Ziggo. Ja. Hoe vaak heeft hij de Kuip achter elkaar gedaan?
1: Was trouwens een van de laatste concerten in de Kuip. Ja. Ja. Ik zat daar samen met mijn vrouw. Was leuk. Ja.
0: Maar hoeveel keer heeft hij de Kuip gedaan achter elkaar?
1: 4 keer.
0: Nou, dat is dus 8 keer de Ziggo.
1: Ja, hartstikke idee.
0: Het kan gewoon.
1: Hoe moeilijk is dit nou?
0: Nee, als je een beetje kunt rekenen, reken het dan maar op.
1: Ja, maar ik weet niet of iedereen nog steeds fan is. Of dat mensen gezegd hebben van nou, ik haak even af.
2: Ja, of er zijn juist mensen alweer fan geworden.
1: Oh, dat zou ook kunnen, ja.
2: Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Ja, hij zal in ieder geval eentje niet als special guest hebben.
4: Het Lelystadse nieuws.
0: Die is voor de komende 3 jaar even onbereikbaar.
1: Dames en heren, Ali B.
0: Ja. Die gaat samen kaarten met Peter Gillis.
1: Nou ja, hij is aan het in cassatie gegaan, hè?
0: Ja, dus tot die tijd mag hij buiten wandelen.
1: Misschien krijgt hij er nog een jaar bij dan.
0: Ja,
1: kan. Zou kunnen.
0: Hé, als je schuldig bent, moet je hangen. Klaar.
1: Ja.
3: Of zitten. Maar...
0: Ja, zitten in dit geval. Ja.
1: Speaking of which, vorige week was heel erg leuk. Mocht ik bij zijn. Het jachtseizoen was weer. 2026 in Lelystad. En dat betekent dat jongeren en de hulpinstanties dichter tot elkaar komen.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je je voorstellen, ze hebben Schatteiland. En dan staat er een deelnemer of, nou wat zal het zijn, 200 of zo zijn dat voor kinderen.
0: Maar een hoop kids.
1: Hoop kids, ja. Krijgen allemaal zo'n witte overal aan.
0: Ja.
1: En dan is het de bedoeling dat ze uit handen blijven van de hulpdienst. Het wordt een soort tikkertje, hè. Dat is het eigenlijk meer dan dat niet. Hebben ze 2 blaadjes op hun rug. Een eentje en een tweetje staat erop. En het is de bedoeling dat ze uiteindelijk bij 3 stempelposten geweest zijn... en dan nog in ieder geval een eentje op hun rug hebben. Ja. Dus dan mogen ze 1 keer afgetikt worden... maar bij 2 keer aftikken doe je niet meer mee met de wedstrijd.
0: Ja.
1: Waarbij je hele fanatieke hulpverleners hebt. He, dus dat met name die agenten op fietsen... dat zijn natuurlijk wel echt dat zijn de echte strijders, om het zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En die gaan fanatiek achter die kinderen aan. Want die kinderen kennen de wijk. Nou, dat is een fantastisch om mee te krijgen.
0: Dat was vorig jaar was er toch eentje die sprong zelfs die vijver in.
1: Die kwam nu naar me toe en die zei... dag meneer, ja, mag ik weer? En toen zei ik,
0: misschien is het even te koud.
1: Ik zei, het is 10 graden warmer dan vorig jaar. Dus op zich goed, maar ik ga het niet filmen.
3: Er komt bij mij gelijk een vraag omhoog.
1: Nou.
3: Degene die dat wint, hè, degene die dus uit de handen weet te blijven van de instanties. Ja. Wordt die dan extra in de gaten gehouden?
1: Nee, die krijgt een joker. En dan
3: dat ze denken van, dit is risicogebied. Nee,
0: dat is een potentieel.
2: Ja, ik heb een wildcard.
1: Ik heb een wildcard.
3: Gewoon, we reserveren alvast een kamer?
0: Ja.
1: Nee, het is echt helemaal... En dat zag je ook wel, want voordat ze begonnen en toen ze klaar waren... dan komen iedereen bij elkaar op een veld. En dan staan dus die agenten te kletsen met die jongeren. En dat is het moment waar het natuurlijk om gaat.
0: Ja.
1: Dus dan denk je, oh, dat is eigenlijk... En,

0: helemaal niks.
1: Je hoeft niks te verkopen, hè? Je verkoopt jezelf als organisatie.
2: Ja, maar in ieder geval dat je gewoon goed toegankelijk bent voor iedereen.
3: Ja, precies.
1: Positief benaderbaar.
3: Zij laten de mensen achter dat uniform zien daardoor. Mm-hmm. Want je staat ineens te kletsen met Jantje of Pietje, weet ik veel wat. En niet meer met Oma Gent of de Rocky Balboa.
1: Nee.
3: Dus het worden ineens mensen. En dat is dus heel erg leuk. En het mooiste was, ik stond met een agent te praten. Toen kwam zo'n mannetje en die zei: meneer, wat heeft u? Ja, dat is dan een wapenstok. Oké, mag ik die vasthouden? Nou, nee, dat lijkt me niet heel verstandig. Dus, oké, meneer, wat is dat?
1: Doe mij een pistool maar.
3: Dat zijn handboeien. Oh, daar kan ik uitkomen. Nou, zegt die agent, ik ben benieuwd. Nou, ik heb nieuws voor je. Hij kon er niet uit.
1: Er was niemand die zei, van je mama ook?
2: Hij zit nog steeds bij Stadseiland.
3: Hij kreeg wel vrij snel blauwe polsjes. Want hij bleef wrikken totdat hij dat... Want hij dacht, als ik mijn duim op een bepaalde manier draai... kan ik uit die handboeien komen. Ik weet niet wat van YouTube... Hij dacht, met YouTube filmpjes kan je uit... Nou, dat kan dus helemaal niet. Ik stond ernaast. Dat jochie had niet zo'n hele grote handen. Ik kan je vertellen, het deed heel veel zeer. En die agent moest heel hard lachen, want die weet natuurlijk dat het helemaal niet werkt. En dat jochie wilde het per se proberen.
1: Nou, ja, vinkje en door.
4: Vinkje is hier ook.
2: Goede leerschool.
3: Ja, goede leerschool. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is leuk, want uiteindelijk staan ze dan met z'n tweeën te lachen. Weet je wel, van ja, dat kan helemaal natuurlijk niet gekkie. Weet je wel, het is leuk dat je dat op filmpjes ziet, maar dat kan helemaal niet. Dus ga maar geen bank beroven of zo, want ja, dan krijg je dit.
4: Je komt er toch niet uit.
3: Ja, je komt er toch niet uit.
1: Tegenwoordig wordt het ook steeds lastiger, hè, bank beroven.
3: Ja, als er nog zijn.
1: Dat bedoel ik.
3: Ja,
1: we hebben er niet zoveel meer. Worden geld uitgemaakt.
3: Vandaag de bank aan de telefoon. Ik denk dat ze het helemaal niet leuk vinden dat ik vertel. Ik had vandaag de bank aan de telefoon en zei ik, ja, je moet me even helpen. En toen zei die bank, dat kan helemaal niet. Want onze gegevens staan gestationeerd bij een datacenter in Almere.
1: Ander. Nou ja, wij als organisatie, mijn werkgever dus ook, wij hebben onze data opgeslagen in een datacenter in Almere.
3: Ja.
1: Maar wij waren gewoon nog bereikbaar, want er staan er meerdere. Degene van ons, die had het niet zo warm.
2: Plus, data is vaak verdeeld over meerdere stations.
1: Ook dat. Ja. Maar dit station was in ieder geval niet waar wij zaten.
3: Oh, heb je een mooi geluk.
1: Ja,
3: want voor de helderheid, die is helemaal afgefikt. Hè?
1: Nee, geen idee.
2: Maar de derde verdieping is rijp voor de sloop.
1: Ja, ze hebben natuurlijk heel snel de stroom eraf gezaald van dat hele pand.
3: Ja.
1: Dus als organisatie weet je nu nog niet of jouw data er nog is of niet. Omdat stroom eraf is. Dus dat gaat de komende week, willen ze dat gewoon langzaam gaan opstarten en kijken wat er aan data nog beschikbaar is.
3: Hoeveel rijst heb je dan nodig? Kijk, als je computer nat wordt, dan moet je hem in de rijst leggen.
2: Ja,
3: dan
2: denk ik dat dit niet gaat worden.
4: Ik hoop dat er
2: een backup van de backup is.
3: Dat hoop ik ook voor ze.
2: Ja,
3: ja, wel heftig.
1: Je zal daar als beginnend bedrijfje je al je data hebben zitten. Dan ben je een mooi bokje.
3: Ja, ik ben een mooie sjaak, ja. Ja, de sigaar.
1: Zeker. Hey, volgende week vrijdag.
3: Ja.
1: Gaan we wat leuks doen.
3: Volgende week vrijdag doen we dit radiostation gewoon even weg.
1: Want?
3: Nou, dan lijkt het ons leuk om even geen Radio Lelystad heten. En daarvoor nodigen we een vriendje of 20 uit... die naar hier komen. En ik weet, en wij weten... dat ze zich gewoon hier al een jaar lang op verheugen. Want dat was de laatste keer dat ze hier waren.
1: Mm.
3: En dat ze hier met alle plezier naartoe komen. En mag ik de naam al zeggen? Of ben jij het nog aan het zoeken?
1: Ik denk dat we hem even op deze manier moeten doen.
3: Ja, precies daarom.
1: Dan gaan we hiermee starten.
5: Goedenavond. Dit is Brownies en Downies Radio.
3: Ja. Ja, deze was
1: wat ouder, zeg maar. Die was rond de kerstmis. Ja. Maar dat gaan we dus weer doen.
3: Dat gaan we overigens ook doen, hè?
1: Wat?
3: Met de kerst weer bij hun in de winkel.
1: We gaan weer in de etalage.
3: Ja, dat is sowieso.
4: Leuk.
3: Ja. Maar zij komen dan hier. Het is hun uitwedstrijd, om het zo maar te noemen.
1: Ja.
3: En hun uitwedstrijd, dat gaan ze hier vieren 2 uur lang. Gaan ze hier radio maken met ons, met hun muziek. En dat is misschien wel voor ons het feestje van het jaar ook.
1: Ja, dit is superleuk. Dit is superleuk.
3: Ja. Dus dat is heel erg leuk.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dinsdag krijg ik te horen wie er allemaal komen.
3: Ja.
1: Dus dan kunnen we ook een klein beetje gaan indelen. Ze gaan ook zelf presenteren. Ze gaan ook zelf interviews doen met elkaar. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren volgende week.
3: Ik denk heel veel gegiebel.
1: Een en al gezelligheid. georganiseerde chaos.
3: Heerlijk.
1: Dus een gewone vrijdag voor ons.
3: En ze hadden nog een announcement vandaag, zag ik op Facebook.
1: Heb ik niet gezien. Ik was even druk met andere dingen.
3: Zij hebben bekendgemaakt dat ze... toch, dat stond op Facebook. Nou, twijfel ik even.
4: Controleren.
3: Wacht even, ik moet even iets gauw controleren.
1: Even bronvermelding.
3: Nee, ik moet echt even gauw checken voordat ik...

0: dingen roept die helemaal niet kloppen.
1: Ja, oh nee, was niet op Facebook, was toch ergens anders.
0: Ik zie jullie niet reageren namelijk, dus ik denk, oh...
2: Hey, maar ik heb geen Facebook gezien vandaag, dus...
0: Nee, maar ik dacht eventjes dat... Nee, dat is iets anders. Even kijken, 2 seconden. Geef me even 2 seconden, jongens.
1: 1, 2, 3.
0: Het is lang, een naam, Brownies.
1: Noodbandje begint in te starten,
0: jongens. Brownies en...
3: We liepen voor, maar zo gaan we aflopen.
2: Ja, nee, ik kom nou weer tijd tekort.
3: Oh jee.
1: Ah, maar dat maakt niet uit. We hebben nog wat van Matthijs wat we kunnen skippen.
2: We gaan gewoon eerst even een plaatje doen.

0: van Dorf, where are you? Nou, gewoon hier in de studio bij Radio Lelystad. Maar jij moet nog even ergens op terugkomen. Je hebt het geverifieerd inmiddels?
1: Ja, 15 oktober is het grote Brownies and Downies in concert weer.
0: Waar?
1: In Corneel.
0: Wauw.
1: Ja. Ja, kaarten zijn binnenkort te koop. En dat wordt natuurlijk weer een feestje. Dus ik neem aan dat gewoon iedereen kaarten gaat kopen en daar komt kijken. Hoe gaaf zou het zijn als Corneel uitverkocht is?
0: Ja, dan moeten wij gewoon aan, ondersteunend aan zijn.
1: Ja, vind
0: dat moeten wij gewoon wat doen.
1: Ja, vind
0: nou, volgende week wel eens even over brainstormen hoe we dat live opzenden met onze gasten erbij.
1: Ja.
0: Hoe we dat kunnen gaan doen.
1: Jij wordt een marketingmachine.
0: Nou, dat niet, maar... Ik kan links en rechts wel een ideetje opgooien. Dat komt wel goed.
2: Het origineel. Ja, Ace of Base heeft covers gezongen.
0: Oh ja?
2: Jazeker.
0: Oh.
2: Hun bekendste cover is Don't Turn Around. En dat is oorspronkelijk van Tina Turner / Aswad. Wat een enorme hit werd. Ook het nummer Cruel Summer is een bekende cover van de groep... Let op, dit woord is heel leuk voor Galgje. Bananarama. Hoewel ze covers maakten, schreef de band de meest van hun grootste hits... zoals All That She Wants en The Sign zelf. I will survive.

0: Bruno Mars en Rosé. Ja, op zich. Bruno Mars en een rozeetje kan prima.
1: Ja, het is een drankspelletje.
0: Ja, daarom. En ik heb mij woensdag in de platenzaak laten vertellen dat album, de Collaborations, dat daar waarschijnlijk een tweede persing van gaat komen.
1: Ja.
0: Want die was natuurlijk als Record Store Day.
1: Je hebt hem nog niet?
0: Nee, ik heb hem nog niet. Hij is geannuleerd vanuit Tsjechië.
1: Nu ook weer? Tweede keer?
0: Ja. Gewoon weer geannuleerd.
1: Oh, hij is gewoon vervloekt voor jou?
0: Ja, blijkbaar. Want ik was daar in die platenzaak en toen vroeg ik. Ik zei, die heb je vast niet meer. Hè? Nee, die heb ik niet meer. Maar er is zoveel vraag naar dat album. Dat er hoogstwaarschijnlijk vanuit de platenmaatschappij toch een tweede persing gaat komen.
1: Je kan het gewoon zeg maar op streamingsdiensten luisteren, of staat hij daar niet op?
0: Goed.
2: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Antwoord op jouw vraag? Nee, daar staat hij niet op.
1: Dat is stom.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar goed, Classic Sunday, wat is dat nou? Nou, elke zondag hier op Radio Lelystad van 12 tot 6 hebben wij de Classic Sunday. En dan is van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. Om 5 uur ben ik er. Ik sluit de boel af en ik gooi de boel in het slot, sleuteltje om. En dan is het weer klaar voor een week. En wat doen wij daar al? Wij draaien daar plaatjes. En die plaatjes die hoor je eigenlijk niet zo vaak meer op de radio. Zoals toen straks hadden we Promises. Dat zijn vergeten pareltjes. En aanstaande zondag heb ik de Dave Clark 5 erin zitten. Met Glenn All Over. Dat is een nummer uit
3: 1964.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Prince en Musicology hier op Radio Lelystad.
3: Speciaal voor Jeroen.
2: Ja, nou ja, hij heeft hem zelf gekozen. Dus dat mag dan ook wel, hè?
3: Ja, maar hij is natuurlijk echt een veel grotere fan van Prince dan Prince zelf.
2: Ja, meer fans van Prince zullen er niet zijn, denk ik. Dus ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. We eindigen gewoon met Beat and Can't Get Used to Losing You. Nou, daar ga ik ook echt niet aan wennen en dat wil ik ook niet. Dus ik zeg vanuit de grond van mijn hart, fijn weekend en heel graag tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden.